0: is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu...

0: Supersonisch. Dat was Job in de ochtendshow en Supersonisch. Nou, waar je ook luistert, of dat nou thuis is of in het buitenland. Zoals Daphne die in Nederland zit. Of misschien zit je wel op de camping. Dat kan ook natuurlijk. Lekker luisteren naar Hallo Kids Radio. Met zometeen vroeg in de ochtend Sprookjesboom.
1: Hoegeëerd publiek.

0: kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Kabouter Ko kwam terug van een bezoekje aan zijn verre neef Ludwig, de muziekkabouter.
1: Mooie paddenstoel, hè? Heb ik van mijn neef Ludwig gekregen.
2: Prachtig! Wat ga je ermee doen?
1: Planten. Naar het schijnt groeien ze erg snel. Hij heeft me ook deze pot verf gegeven.
2: Prachtig! En waar ga je die voor gebruiken?
1: Moet ik nog even over nadenken.
2: Prachtig!
0: Kabouter Ko plantte de paddenstoel in het bos. En enkele dagen later stonden er overal grote witte paddenstoelen. Het was een mooi gezicht.
1: Mooi, hè?
2: Prachtig!
1: En ze spelen muziek.
2: Prachtig!
3: Heb je ook al gezien dat er opeens witte paddenstoelen in het Sprookjesbos groeien?
4: Ja, ik vind ze mooi.
3: En wat een leuke muziek.
4: Ja, ik krijg er danskribbels van.
3: Ik ook.
4: Ik kan gewoon niet stil blijven staan op die muziek.
3: Ik ook niet.
0: Maar niet alleen Roodkapje en Klein Duimpje hadden danskriebels in de benen.
5: Yeeha!
6: Dag, meneer de ezel.
7: Hoi, prinses Assepoester. Wat is er aan de hand? Ik kan niet meer stoppen met dansen.
6: Ik ook niet.
7: Lekker, joh. Ik heb een lekker vrij gevoel. Alsof mijn hele lijf zwingt. Zelfs mijn poten. Yeeha!
6: Ik word er ook zo lekker vrolijk van. Ik denk dat het komt door die witte paddenstoelen die opeens overal staan.
8: Dans maar allemaal. Het Sprookjesbos lijkt wel één grote danszaal.
9: Oh, ik word zo moe van al dat dansen. Zo moe.
7: Oh ja, ik niet.
9: Heerlijk zou jouw heks ons betoverd hebben.
7: Ja, dan heeft ze eindelijk een leuke betovering bedacht. Ja.
10: Arr, ik haat dansen. Ik haat het.
0: De bewoners van het Sprookjesbos konden niet meer stoppen met dansen.
4: Mijn benen. Ik kan niet meer.
3: Oh. Klein Duimpje, gaat het?
4: Zelfs nu kan ik niet stoppen met dansen.
3: Hoe zou dat toch komen?
4: Zou het door die paddenstoel komen?
2: Ko, er is iets geks aan de hand.
1: Oh ja, wat dan?
2: Die paddenstoel van je neef die is door het hele bos gaan groeien. Er staan er nu wel 10.
1: 10?
2: En ze hebben toch een raar effect. Oh. Kom mee, dan kan je het zelf zien.
1: Ja.
10: Wanneer stopt dat gedans? Ik haat het!
2: De muziek uit de paddenstoelen laat iedereen dansen.
1: Behalve ons.
2: Nee, op kabouters heeft het inderdaad geen effect, maar bij de anderen wel.
8: Help, ik dans met een breuk. Dit is niet meer leuk.
2: Ja, je hoort het, ze vinden het niet leuk. Heeft je neef je niet iets verteld over die paddenstoel?
1: Hij heeft me wel een pot rode verf met witte stippen meegegeven.
2: Zou dat de oplossing zijn?
0: De kabouters besloten de witte paddenstoelen te verven. Rood met witte stippen. En dat had een effect. Kijk zelf maar.
1: Zo, alle paddenstoelen zijn geverfd.
2: Juist.
8: Ah, en het dansen is gestopt.
1: Ja.
8: Die witte paddenstoelen hadden mijn benen dus gefopt. Van een hele dag dansen ben ik moe. Mijn ogen vallen bijna toe.
0: Die nacht sliep iedereen als een roos. Zo ontzettend moe waren ze van al dat dansen. Nou ja, niet iedereen.
7: De betovering mag dan verbroken zijn. Ik dans de hele nacht. Ja!
0: Iedereen in het bos hield van de vrolijke deuntjes die de paddenstoelen maakten. En iedereen vond ze ook een leuk gezicht. Maar Kabouter Ko dacht voortaan wel 2 keer na voor hij iets in het bos plantte. Net zoals die keer toen Assepoester. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

Ja, dat is leuk hè, als dat zou kunnen. Dat je gewoon met je vingers knipt en dat alles even stilstaat. Zoals nou, eigenlijk bij een stopdans. Tika hoorde je en mijn vader is een tovenaar. Zometeen om 6:45 dan gaat de platenkast van Arnoud weer open. En daar gaan we een leuk liedje opduikelen uit de Zero's. Dus een liedje tussen 2000 en 2009. Heb je nou nog een goede tip? Stuur hem even door.

0: De zomer van Oya Lele was natuurlijk de zomer van 2003. Want dat was ook de zomer dat dat liedje uitkwam. Ja.
1: De platenkast van Arnoud.
0: En toen dacht ik, nou, dat vind ik een mooie aansluiting. Dan zoek ik nu ook een platenkastliedje uit datzelfde jaar, 2003. Dat was het jaar van, Oya Lele. Maar ook van de Summer Jam. En van, bijvoorbeeld een heel mooi liedje. Sorry Seems to Be the Hardest Word. Van Elton John en Blue. En wat had je nog meer? Ook een leuk liedje. Ik wou dat ik jou was van Veldhuis en Kemper. En Feel van Robbie Williams. En 50 Cent in the Club. Nou goed, allemaal grote hits van toen. Maar ik ga voor een liedje van Robin Thicke. En hij heeft hierin gebruik gemaakt van een stukje muziek. In het begin van een hele bekende muzikant van honderden jaren geleden. Nou goed, dat hoor je zo meteen. Het is een beetje een eendagsvlieg, want hij is vooral bekend van dit liedje. Robin Thicke, oftewel Thicke. Want dat was eigenlijk zijn echte naam, zijn artiestennaam. En dit liedje was een hele grote hit in 2003. Nou, we gaan hem aanzetten. When I Get You Alone, dit is Thicke op Hallo Kids Radio.

0: Tja, dat was het platenkastliedje van deze ochtend. Straks dan hoor je ook wat stukjes van gisteren. Want gisteren zijn Mayoni en ik in kinderpretpark Julianatoren geweest. Daar hebben we gesproken met mevrouw Suikerspin en meneer Kaasgaaf. En we hebben ook wat stukjes opgenomen dat we in het reuzenrad zitten. En we hebben daar even nagedacht over de platenkast van kwart voor acht. Nou, dat hoor je zo meteen allemaal. Ondertussen werd dit liedje aangevraagd door Kimberly. Nou ja, eigenlijk vraagt ze om een liedje over muggen. Natuurlijk wel een liedje over muggen. Muggen hier, muggen daar. Maar ik dacht, dit is ook wel leuk. Dat lijkt er een beetje op. De Mosquito Song.
1: Ai, Mosquito.

0: jullie mee in de jungle wildwaterbaan of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe coole zweefmolen of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
1: Yeah! Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
0: Dichterbij dan je denkt.
1: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
2: 350 jaar geleden speelden koningen en koninginnen spellen in de tuin van Paleis het Loo. Nu ben jij aan de beurt. Speuren, spelen, knutselen en kijken naar de nieuwe shows. Wil jij ook terug in de tijd? Kom naar de Prinsen en Prinsessendagen. Elke dinsdag, woensdag en donderdag van 21 juli tot en met 20 augustus op Paleis het Loo.
3: De leukste uitjesverkiezing is weer begonnen. Welk uitje vind jij echt super gaaf? Een dierentuin, een attractiepark of misschien wel een museum? Stem op jouw favoriet. Met jouw stem zorg je er niet alleen voor dat jouw favoriete uitje misschien wel wint, maar je maakt ook kans op een jaar lang dagjes weg. Ter waarde van wel 500 euro.
4: Wauw!
3: Dus stem nu op jouw favoriete uitje via leukste-uitjesverkiezing.nl.
5: Geef kinderen een dag om nooit te vergeten. In het Oude Ambachten- en Speelgoedmuseum beleef je samen hoe het vroeger was. Zelf ontdekken, spelen en ervaren. En bekroond als leukste uitje van Gelderland 2026 voor gezinnen met kinderen. Plan vandaag nog je bezoek en beleef het samen. Kijk snel op ambachtenmuseum.nl.
6: Dit is Hallo Kids Radio.
7: Hallo Kids Radio.
6: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de ochtendshow.
8: Hallo Kids Radio.
9: Arnoud en Mayoni in de ochtend.

0: Kids Radio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnold en DJ Mayoni.
2: Een hele goede morgen. Dit is de ochtendshow van Hallo Kids Radio. Die laatste, die is er vanmiddag weer bij natuurlijk. Voor het feestje vlak voor het weekend. Hallo weekend. Met vanmiddag winnaars. Want ben je nou lid van de nieuwsbrief van Hallo Kids Radio? Dan heb je het een tijdje terug kunnen zien. Deze zomer nodigen wij luisteraars uit. Je kon een kijkje in de studio nemen, tenminste dat was de prijs. En we hebben een aantal winnaars. Vanmiddag de eerste, Famke en Thomas, die komen langs in de studio en gaan mee presenteren. Nou, superleuk, we kijken er naar uit. Verder gaan we vanmiddag ook iemand bellen in verband met het attractiepark ticketalarm. Dus heb je deze week meegedaan en heb je het alarm gehoord en heb je toen een berichtje gestuurd, dan zou het zomaar kunnen zijn dat je tickets wint voor Kinderpretpark Julianatoren. Maar het alarm klinkt ook vandaag nog. Dus als je het hoort, zou ik zeggen, meteen even meedoen. Hey, dit is de ochtend. En wie weet wie je dan vanmiddag al. Op de radio. Nou, dat is toch lekker.

Dit is de ochtendshow met Arnoud Amajoni. En zometeen dan laat ik je even horen hoe dat gisteren ging. We waren in kinderpretpark Julianatoren. Supergezellig. En we zijn daar het reuzenrad in geweest. Nou, ik vond het wel een beetje spannend. Eerst draai ik een verzoekje speciaal voor Nicola. Die wil graag Sarah Larsson horen met dit liedje.

0: Een bijzonder goedemorgen, hier spreekt OJ Punctuel. Je luistert naar Opstaan met Arnoud en Mayoni. Iedere schooldag tussen 6 en 9 uur.
1: Kom, Jana, het is zover.
2: Ja, ik heb er zin in.
3: We gaan wat superleuks doen.

0: Wauw, dat was toch superleuk, Janna?
1: Ja, Saar, ik geef het wel 100.000 dikke duim omhoog.
2: Tja, de zoete zusjes en doe met me mee. Nou, gisteren waren wij in kinderpretpark Juliana te horen, was hartstikke leuk. Je hoort daar natuurlijk vandaag en vanmiddag nog van alles over. Want wij spraken daar met mevrouw Suikerspin en meneer Kaasgaaf. Die morgen natuurlijk weer te horen zijn op de radio tussen 9:30 en 10:00. Maar wij zijn ook even in het reuzenrad gegaan. En nou, hoe dat ging, dat hoor je nu.
3: Oh, we zitten nu in het blauwe karretje. Maar hij hangt schuim, maar ik vind het echt heel eng.
4: Ja, we zitten ook niet helemaal goed qua gewicht, hè?
3: Oh, nee, je moet even van die kant. Oh, zit pas al. Ja. Waarom houdt hij nou stil?
4: Omdat andere mensen moeten instappen.
3: Oh, ik vind het, hij schommelt.
4: Ja, je moet wel stil blijven zitten, nou, anders dan schommelt hij heel erg.
3: Nou, zitten in het reuzenrad van Juliator. Maar Joni, kun je mij even uitleggen wat we zien? Want jij bent hier al vaker geweest.
4: Nou, dat is wel lang geleden hoor, toen was ik nog heel jong. Even kijken, we kijken nu uit op het dak van het theater en het spookhuis, dat staat ernaast. En daar een beetje naar links, dan zie je de hele grote toren, waar Juliana Toren natuurlijk onbekend staat. Als we dan naar de rechterkant kijken, dan zien we die nieuwe achtbaan, die ronddraaiachtbaan, de Texas Twister. En als je nu naar achter kijkt, Arno, moet je wel heel voorzichtig draaien.
3: Help. Oh, ik vind het, maar gaat hij nog hoger zometeen?
4: Ja, hij gaat nog hoger.
3: Nee, wat heftig.
4: Dan zie je de dino-baan. Zie je dat? Kijk daar, met allemaal verschillende dinosaurussen.
3: Leuk. Ja, voor mij mag hij wel weer gaan, hoor.
4: Ja, ik denk dat je toch echt even moet wachten, hoor. Maar ik zou... Arnetje, je moet niet je telefoon op de bank neerleggen. Het kan eraf glijden. Dan valt je telefoon een paar meter naar beneden. En dan heb je echt een nieuwe nodig.
3: Nou, we gaan door in het reuzenrad. Oh, daar gaat hij al.

0: Goedemorgen, misschien ben je net wakker en denk je, oh ja, het is waar ook, 7:30, tijd voor...
1: Volgens mij is er hier iemand jarig!
0: Het moment van de jarige, de belangrijkste dag van het jaar, tenminste als je jarig bent. En het leuke is, iedereen wordt jarig. Nou, dat kunnen opa's zijn, oma's, de buurman kan jarig zijn, maar ook de buurvrouw op de camping bijvoorbeeld. Niemand staat er wel eens op de kalender qua luisteraars. En ik heb ook niet hele bekende luisteraars of hele bekende mensen gevonden die jarig zijn. Nou ja, misschien een J.K. Rowling, dat is de schrijfster van de Harry Potter boeken. Die wordt vandaag 61 jaar. Maar ken je nou iemand die jarig is of zit er iemand naast je die net wakker is en jarig? Dan gaan we natuurlijk zingen voor diegene. Want de verjaardag, dat is de mooiste dag van het jaar. En daar hoort dit liedje bij. Ja, daar gaan we. Ja.

0: Het attractiepark Ticketalarm.
1: Yes!
0: Ga nu naar de website hallokidsradio.nl en maak kans op tickets voor kinderpretpark Julianatoren. Het Ticketalarm. De hele zomer bij Hallo Kids Radio.

0: Volgens mij hoorde ik net het ticketalarm voor Juliana Toren. Vanmiddag in het programma Hallo Weekend. Dan gaan we iemand bellen en blij maken met die tickets. Dus ik hoop dat je hebt meegedaan. Anders doe het toch even heel snel. Want wie weet ben jij vanmiddag een winnaar.
1: Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Dit is Hallo Kids Radio.

0: aan het einde van het jaar, dan worden altijd de jaarlijstjes gemaakt met de allergrootste hits van het jaar. En deze, die staat er zeker in. De Fever Dream van... de Fever Dream. De Fever Dream van Alex Warren. Zo, op zijn Engels.
1: De platenkast van Arnoud.
0: Gisteren waren wij met het team van Hallo Kids Radio in Julianatoren. En op een gegeven moment, toen was ik natuurlijk ook een beetje aan het overleggen over de ochtendshow van vrijdag. Deze show dus. En... nou, luister even mee. Toen was ik even met Mayoni in overleg, vlak voordat we het reuzenrad ingingen. Over
2: Mayoni, zometeen naar weer de platenkast. We zitten midden in de zeros. Ja. Dus liedjes van 2000 tot 2009. Tot en met 2009. Heb je nog een tip voor zometeen? Kan ik die...
3: moeilijk.
2: Ja, moeilijk.
3: Even denken hoor. Niet kunnen met Jodelay, Jodelay, Jodelay.
2: Dat is wel een Zero's liedje.
3: Ja, net hè, 2009.
4: Pas op de hoofd.
0: Ja, pas op. Nou ja, dat is eigenlijk een hele goede tip gisteren van Mayoni. Het liedje van Laura Omloop, ze deed in 2009 mee met het Belgische Junior Songfestival. Met dit liedje, Zo Verliefd, Jodelo, tussen haakjes, zo heet het dan. We gaan luisteren naar Laura Omloop in de platenkast op Hallo Kids Radio. Yeah.

Dit is de ochtendshow met Kabouter Plop, wou ik zeggen. En de allerliefste luisteraars. Want dat had ik nog helemaal niet verteld. Ik heb van Angelo en Stefano een heel mooi plaatje gekregen. Een visual, zoals dat noemen, met ons. Met de leukste DJ's. En die zal ik misschien vandaag eens even op Instagram zetten. Want dat is een heel leuk plaatje. Dank je wel daarvoor, jongens. Dan nog een verzoekje van Ingeborg. En die vraagt om een heel leuk zomerliedje. Namelijk Camila Cabello. En dat is deze, Bam Bam. You said you hated

0: 350 jaar geleden speelden koningen en koninginnen spellen in de tuin van Paleis het Loo. Nu ben jij aan de beurt. Speuren, spelen, knutselen en kijken naar de nieuwe shows. Wil jij ook terug in de tijd? Kom naar de Prinsen en Prinsessendagen. Elke dinsdag, woensdag en donderdag van 21 juli tot en met 20 augustus op Paleis het Loo.
1: Wat is de leukste vakantie die jij ooit hebt gehad? Wist je dat er tienduizenden kinderen nog nooit op vakantie zijn geweest? Stichting De Vakantiebank helpt. Door gezinnen die het thuis minder breed hebben, een vakantie te geven. Maak vandaag nog een vakantie mogelijk. Kijk snel op vakantiebank.nl.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids.

0: kidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Aha! Hallo Kids Radio, met nu de ochtendshow.
1: Hallo Kids Radio.
2: Arnoud en Mayoni in de ochtend.

0: Nou, Kids Radio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnoud en DJ Mayoni.
2: Een hele goede morgen als je net bent opgestaan. Dit is de ochtendshow van Hallo Kids Radio. En ja, het is vakantie, hè, dus dan hoef je niet per se om 6 uur naast je bed te staan. Wat gaan we doen zo meteen? Ik ga een liedje draaien voor Daphne. Daphne, jij zit in Engeland en ik heb beloofd rond, het is 8:50 een liedje voor jou te draaien. Helemaal naar Engeland sturen we dat. Verder kan het zijn dat het attractiepark ticketalarm nog klinkt vandaag. Want je kan nog de hele dag meedoen. En het is vandaag Internationale Rangerdag. Dat zijn van die mensen die gaan de natuur in. En die weten daar van alles van. Nou ja, als we het over rangers hebben, dan ken ik een hele bekende. Namelijk Kasten Ranger. En die hebben wij gisteren gesproken. Let op.
3: Goedemorgen kids. Hier Kasten Ranger. En je luistert naar de ochtendshow.
2: Nou, dat is vrolijk, fris en wakker natuurlijk, hè. Kas, zing je even mee met ons eigen liedje.
3: Hey,

doet, kijk uit, want Lala Loes die komt eraan. En ja, dit is wel belangrijk in het verkeer, hè, dat je goed oppast. Zometeen geen naar schoolalarm. Nee, natuurlijk niet, maar misschien nog wel een ticketalarm. Dat zou kunnen. En daarmee kun je tickets winnen voor Kinderpretpark Julianatoren. Wij waren er gisteren. Wat een leuk park is dat. En nou, zometeen hoor je ook nog eventjes meneer Kaasgaaf en mevrouw Suikerspin, die trouwens elk weekend een programma hebben bij Hallo Kids Radio. Elke zaterdag en zondagochtend om 9:30 na Dirk Schelen kun je luisteren naar alle belevenissen van deze twee presentatoren vanuit Julianatoren.

0: Lost Key, what's up? Yo, wie is de kabouter?
1: Geef niet waar je allemaal van houdt. Zolang je maar beweegt, anders krijg je toch koud.
2: En doe maar mee, kom gerust van de bank.
0: Als je blijft zitten, krijg je...

Bliss, dat is de naam van deze band. Benauwd. Het is bijna 9:50. En Daphne die zit heel trouw te luisteren in Engeland naar Hallo Kids Radio. Ik heb gisteren al gezegd, dan is het eigenlijk een beetje Hallo Kids Radio. En het liedje wat jij graag wil horen in de ochtend, dat vind ik een hele goeie, want dat is, word je een beetje wakker van, is Bewegen is Gezond, van Kinderen voor Kinderen. Nou, Daphne, zet die radio maar ietsje harder, want hier gaan we.

0: het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Toen werd er verstoppertje gespeeld. Daar ben ik zelf bijvoorbeeld helemaal niet goed in. Maar Roodkapje en Klein Duimpje wel.
1: 6, 7, 8, 9, 10. Wie niet weg is, is gezien. Ik kom. Ik vind je heus wel, hoor. Shh. Je zit natuurlijk achter dat bloemetje. Daar ben je klein genoeg voor. Oh nee, toch niet. Maar nu? Nu hoor ik je toch. Ik hoor je ademen. Daar, achter die struiken. Ik zie het wel. Kom maar tevoorschijn. Help! Klein Duimpje, help!
2: Hier komen. Je bent al op te vreten. Wat was dat? Au! Au! Hey, sterretjes. Weten jullie misschien waar Roodkapje is? Weg is mijn ontbijtje. Maar wat ruik ik? Jongensvlees? Hey! Kom jij eens naar beneden?
1: Nee.
2: Waarom niet?
1: Omdat u mij op wilt eten.
2: Dat is inderdaad de bedoeling, maar dat moet hij natuurlijk niet merken. Ik eet je niet op. Ik kom met je spelen.
1: Ik geloof er niks van. U heeft gewoon honger.
2: Dat is misschien wel zo, maar toch eet ik je niet op. Want, het is vandaag Sprookjesdag. Ja, Sprookjesdag.
1: Daar heb ik nog nooit van gehoord.
2: Oh, nee? Maar dat is toch algemeen bekend, hoor, Sprookjesdag.
1: Wat is dat dan?
2: Nou, op Sprookjesdag zijn alle figuren uit het Sprookjesbos voor één keer aardig voor elkaar. Ze plagen elkaar niet en ze eten elkaar al helemaal niet op.
1: Haha, leuk verzonnen, hoor.
2: Ja, ik vond het zelf ook tamelijk briljant. Ik bedoel, het is echt waar. Kom maar gewoon naar beneden, dan kunnen we beginnen. Het is Sprookjesdag.
1: Dus op Sprookjesdag hoeven we ook niet bang te zijn voor de draak.
2: Nee hoor. Hoezo eigenlijk?
1: Nou, ze ziet er nogal boos uit. Ze komt hierheen.
2: Oh ja?
1: Ze slaat woest met haar vleugels.
2: Dat is wel eng.
1: Ze loopt heel hard. Hoor je dat? Ze is woest.
2: Ja, ik...
1: Maar je hoeft natuurlijk helemaal niet bang te zijn voor de draak. Het is Sprookjesdag.
2: Nou, ik geloof toch dat ik maar ga.
1: Maar misschien wil de woeste draak wel met ons spelen.
2: De grond wordt hier een beetje te heet onder mijn voeten. Ik druip geloof ik af.
1: Maar ze doet toch niks? Het is toch Sprookjesdag?
2: Weet je, misschien heeft de draak nog niet zo goed door dat het Sprookjesdag is. Kan ook. Goedemiddag.
1: Sprookjesdag. Wat een onzin. Maar van die wolf zijn we voorlopig af. Bedankt, draak!
2: Huh? Mis ik soms iets?
1: Welterusten!
0: Tja, dat was misschien niet helemaal eerlijk van Klein Duimpje. Maar als je zo in gevaar bent, mag zo'n klein slim leugentje best een keertje. Ach, kijk nou! Kokabouter, die had zich ook verstopt.
3: Buurtvrij. Nou moet jij je verstoppen. 1, 2, 3, 4, 5.
0: Ach, zie je wel. Verstoppertje is niks voor mij. Zo was er eens. Maar dat is weer een heel ander verhaal.

0: Het attractiepark Ticket Alarm.
1: Yes!
0: Ga nu naar de website hallokidsradio.nl en maak kans op tickets voor kinderpretpark Julianatoren. Het Ticket Alarm. De hele zomer bij Hallo Kids Radio.

Nou, daar was hij, het ticketalarm, vlak voordat je Bruno Mars hoorde met I Just Might en Yoki. Dus, heb je meegedaan vandaag, gisteren of maandag of dinsdag of woensdag, dat kan ook natuurlijk. Dan moet je vanmiddag even luisteren, want vanmiddag tussen 4 en 6, dan maken we de winnaar bekend. En die gaan we dan ook bellen. En als je dan gebeld wordt, ja, dan weet je het al. Dan win je dus die tickets voor Kinderpretpark Julianatoren.

Zo, het is bijna 9 uur. En dat betekent tijd voor het peuteruurtje tussen 9 en 10. Met de leukste liedjes van Lala Loes, van Tonky en Jack, van Dirk Schede, van Joki, Boomba. Ze komen allemaal voorbij. En daarna vanaf 10 uur natuurlijk weer de gewone muziekmix. Met ook nog tussen 10 en 4 kans op het ticketalarm. Ja, het attractiepark ticketalarm. Deze week is dat voor Kinderpretpark Julianatoren. En vanaf komende week, ja, dan hebben we weer een nieuw pretpark in de aanbieding. En welke dat is, ja, dat ga ik nu nog niet vertellen. Gaan we vanmiddag bekendmaken. Nou, maak er een mooie dag van. Het wordt lekker weer. En hopelijk tot vanmiddag. Vanaf 4 uur zitten wij er klaar voor met het programma Hallo Weekend.

0: mee in de Jungle Wildwaterbaan of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen? Of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
1: Yeah! Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
0: Dichterbij dan je denkt.
1: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
2: 350 jaar geleden speelden koningen en koninginnen spellen in de tuin van Paleis het Loo. Nu ben jij aan de beurt. Speuren, spelen, knutselen en kijken naar de nieuwe shows. Wil jij ook terug in de tijd? Kom naar de Prinsen en Prinsessendagen. Elke dinsdag, woensdag en donderdag van 21 juli tot en met 20 augustus op Paleis het Loo.
3: Wat is de leukste vakantie die jij ooit hebt gehad? Wist je dat er tienduizenden kinderen nog nooit op vakantie zijn geweest? Stichting De Vakantiebank helpt. Door gezinnen die het thuis minder breed hebben, een vakantie te geven. Maak vandaag nog een vakantie mogelijk. Kijk snel op vakantiebank.nl.
4: Dit is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids Radio.

Je luistert naar het Peuteruurtje met de leukste liedjes voor de allerkleinste. Elke dag tussen 9 en 10 op Hallo Kids Radio.

0: is het peuteruurtje. De leukste liedjes voor de allerkleinste.
1: Weet jij al hoe Itsy Bitsy Spinnetje haar pootjes beweegt? Kijk goed en doe haar gewoon maar na.

0: Dit radio is top.
1: Ik heb een hoofd, twee schouders, twee knieën en 10 tenen. Hoofd, schouders, knieën, teen, knieën, teen. Hoofd, schouders, knieën, teen, knieën, teen.

0: Geef kinderen een dag om nooit te vergeten. In het oude Ambachten- en Speelgoedmuseum beleef je samen hoe het vroeger was. Zelf ontdekken, spelen en ervaren. En bekroond als leukste uitje van Gelderland 2026 voor gezinnen met kinderen. Plan vandaag nog je bezoek en beleef het samen. Kijk snel op ambachtenmuseum.nl.
1: De leukste uitjesverkiezing is weer begonnen. Welk uitje vind jij echt super gaaf? Een dierentuin, een attractiepark of misschien wel een museum? Stem op jouw favoriet. Met jouw stem zorg je er niet alleen voor dat jouw favoriete uitje misschien wel wint, maar je maakt ook kans op een jaar lang dagjes weg, ter waarde van wel 500 euro.
2: Wauw!
1: Dus stem nu op jouw favoriete uitje via leukste-uitjesverkiezing.nl.
3: 350 jaar geleden speelden koningen en koninginnen spellen in de tuin van Paleis het Loo. Nu ben jij aan de beurt. Speuren, spelen, knutselen en kijken naar de nieuwe shows. Wil jij ook terug in de tijd? Kom naar de Prinsen en Prinsessendagen. Elke dinsdag, woensdag en donderdag van 21 juli tot en met 20 augustus op Paleis het Loo.
4: Dit is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids Radio.
4: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

In het peuteruurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

0: kalm aan.
1: Het is echt onmogelijk om kalm te blijven.
2: Vertel ons alles. Wat is jouw gave?
3: Vertel wat iedereen kan en zo.
0: En daarom is koffie voor grote mensen.

is Hallo Kids Radio. Hier hoor je de

0: kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Die dag speelde geitje Benjamin namelijk een keer veel te goed, verstoppertje.
1: Buurtvrij!
2: Hé, waar zat je nou?
1: Achter het huisje.
2: Maar dan had ik gekeken.
1: Nou, niet goed genoeg dan.
2: Buurtvrij! Buurtvrij!
1: Hé, verdorie! Nou, jammer klein duimpje. Je hebt niemand gevonden. Je moet hem nog een keer zijn.
2: Hé, maar wacht eens even. Het kan nog. Benjamin heeft zich nog niet vrijgebuurt.
3: Ach, die vind je nooit. Benjamin verstopt zich het beste van ons allemaal.
0: Klein duimpje deed zijn best. Maar Benjamin was inderdaad nergens te bekennen.
2: Ik kan hem gewoon niet vinden.
1: En hij heeft zich ook niet geprobeerd vrij te buiten.
2: Het wordt al laat.
3: Straks is het donker.
2: Ja.
3: Wat zal mama zeggen?
2: We moeten hem gaan zoeken.
3: Ja.
4: Hallo. Wat is hier aan de hand?
2: Zijn Benjamin kwijt. Waar is hij nou? Ik weet echt niet waar hij is.
1: Waar kan hij toch zijn?
4: Ho, rustig even. Vertel eens even rustig van het begin wat er aan de hand is.
2: Nou, weet je...

0: dit keer niet zo fijn.
1: Ik ga hem wel zoeken op de fakir zijn tapijt.
2: Zeg, wat heb ik nu gehoord? Is een roodkapje kwijt?
3: Nee!
2: Ja, dat had toch gekund, hè? Amai, zeg.

0: zeg. Oh. Wat een hel.
1: Benjamin!
2: Daar ben je.
0: Wat is er aan de hand?
1: Gelukkig. Waar was je nou?
0: Ja, ik heb me verstopt in grootvaders klok. Maar volgens mij ben ik in slaap gevallen. Nou, want ik heb helemaal niets gehoord.
1: We konden je niet vinden.
0: Oh, maar dan heb ik gewonnen. Pietvrij.
3: Gelukkig was alles goed met Benjamin. Klein Duimpje vond het alleen wel dom van zichzelf dat hij niet in de klok had gekeken. Daar zat Benjamin toch wel vaker. Zoals die ene keer. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9
1: met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan!
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag. Oeh.

0: Het attractiepark Ticket Alarm.
1: Yes!
0: Ga nu naar de website hallokidsradio.nl en maak kans op tickets voor kinderpretpark Julianatoren. Het Ticket Alarm. De hele zomer bij Hallo Kids Radio.

0: Luister via hallokidsradio.nl of met je smart speaker. Hallo Kids
1: Radio. Laat je horen voor de Kids Radio, de beste radio van Nederland.

0: jullie mee in de jungle wildwaterbaan of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen? Of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
1: Yeah! Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
0: Dichterbij dan je denkt.
1: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
2: Wat is de leukste vakantie die je ooit hebt gehad? Wist je dat er tienduizenden kinderen nog nooit op vakantie zijn geweest? Stichting De Vakantiebank helpt. Door gezinnen die het thuis minder breed hebben, een vakantie te geven. Maak vandaag nog een vakantie mogelijk. Kijk snel op vakantiebank.nl.
3: 350 jaar geleden speelden koningen en koninginnen spellen in de tuin van Paleis het Loo. Nu ben jij aan de beurt. Speuren, spelen, knutselen en kijken naar de nieuwe shows. Wil jij ook terug in de tijd? Kom naar de Prinsen en Prinsessendagen. Elke dinsdag, woensdag en donderdag van 21 juli tot en met 20 augustus op Paleis het Loo.
4: Dit is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids Radio.
4: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smartspeaker. Hallo Kids Radio.

0: Hallo met Sophie. Ik vind jullie heel leuk. De allerbeste radio. Doe de groetjes aan Romy, Lieke, Michael en Dian. Doei!
1: Jij hebt een staartje met een krul.
2: Jij hebt tanden zulke grote.
1: Jij kunt knorren en ik...

0: Woezel en Pip gaan verven. Ze hebben verf en papier gekregen en gaan vandaag een mooi schilderij maken. Woezel weet al wat hij gaat schilderen. Pip nog niet. Of toch wel?
1: Ik neem rood. Dat vind ik zo'n mooie kleur. Ik vind blauw het mooist. Ik ga een gevaarlijk kasteel maken. En jij, Pip? Ja! Kijk, Woezel. Wat vind je ervan? Ben ik nu niet een echte dame? Oh, Pip. Wat heb je nou gedaan? Je mag toch niet op jezelf verven als tante Perenboom dat ziet?
2: Wel hoor. Mag best. Ik was het er straks gewoon weer af.
1: Nou, oké.
2: Kom op, we gaan het hele hok mooi maken. Kijk, Woezel. Dit wordt ons snoephuisje. En dan is het dak vol met koekjes.
1: Tja, koekjes zijn natuurlijk wel lekker. Ja, Pip. En hier zijn ook nog een heleboel snoepjes.
2: Zo, en hier nog een spekje.
1: Hey Pip, hier was ik.
2: Kijk eens, Woezel. Jij kan ook wel een kleurtje gebruiken. Spekje op je neus, Woezel.
1: Nou, Pip.
2: Haha, mis.
1: Splash.
2: Klats.
1: Splitter.
2: Klats. Waf, waf, waf. Waf, waf, waf.
1: Dit is een heel leuk spelletje, Pip.
2: Zo is verven nog veel leuker. Klats.
3: Woezel, Pip. Foei. Wat zijn jullie aan het doen? Kijk eens om jullie heen.
4: Dat wordt mij toch wel een beetje te dol, zeg.
1: Oh, jeetje. We zagen niet eens iedereen.
3: Ja, het is goed met jullie. Ga snel water halen en maak alles schoon. En begin maar bij jullie hok, want dat ziet er echt niet uit.
2: Nou.
1: Wat een werk, hè, Woezel? Oh jee, het wordt alleen maar erger. Hoe krijgen we dat nou schoon?
2: Ja, eigenlijk moet de hele tovertuin onder de douche.
5: Onder de douche? Wat hoor ik? Heeft er iemand water nodig?
2: Oh, regenwolkje. Ja, we hebben heel veel regenwater nodig.
5: Regenwater komt uit een regenwolk. Kom voor elkaar, jongens.
3: Nee. Wacht even, Pip. Zijn jullie niet vergeten iets heel belangrijks te zeggen tegen iedereen?
1: Oh ja. Sorry, iedereen. We bedoelden het niet zo, hoor.
2: We zullen het nooit meer doen.
3: Goed zo.
2: Hey Woezel, zullen we morgen een mooi schilderij gaan maken?
1: Ja, goed idee, Pip.
0: Als de hele tovertuin weer schoon is, gaat het regenwolkje weer fijn ergens anders regenen. Woezel en Pip zijn heel blij dat het toch nog allemaal is goed gekomen. En morgen gaan ze een mooi schilderij maken. Voor iedereen. En zonder te knoeien.
6: Woezel en Pip!
7: Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou.

0: Kidsradio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kidsradio is cool.
4: Kidsradio is echt super.
5: Kidsradio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kidsradio.
7: Kidsradio, heel leuk! Ja!
8: Dit is Hallo Kidsradio.

0: deze radio heel erg leuk. Blijf doorgaan en maak steeds mooie liedjes.
1: Heb je alles bij je? Aha. Dan kunnen we gaan rijden. Tasje ingepakt, kaartje ook op zak. Niets vergeten, alles bij je. Dan kunnen we gaan rijden.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: lessen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Evina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Thuy en wij vinden Kids Radio heel leuk!
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo!

0: leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. En elke Sprookjesbosbewoner is wel ergens goed in. De een kan goed zingen, de ander goed rennen of schat bewaken. Lang geleden dacht de fakir dat hij alleen goed was in tulpen omhoog fluiten.
1: Ik blaas rode tulpen omhoog en gele, elke dag. Dat gaat vervelen.
2: Het is toch heel knap.
1: Mooi gefloten, knap gedaan. Maar niemand hier heeft er wat aan.
2: Misschien hebben de andere sprookjesfiguren wel wat aan de rijmpjes die je maakt.
1: Zomaar rijmen hier en daar vinden de meesten stom en raar.
2: Tja, dan weet ik het ook niet.
1: Had ik maar mijn vaders talent. Die gaf wijze rijmraad op het juiste moment.
2: Hoe deed hij dat dan?
1: Wie zijn hulp nodig had, stampte één keer met zijn voet.
2: Zo?
1: Hoe kom ik hier?
2: Ik stampte. Jij kan hetzelfde als je vader.
1: Als dat werkelijk zo was, waarom werkt het dan nu pas?
2: Misschien omdat je voor het eerst geloofde dat je het ook kon.
1: Misschien. Waarachtig, er komt zelfs wijze rijmraad in mijn hoofd. Luister. Langnek, brei voor jezelf een sjaal. Dan is in de winter jouw nek niet zo kaal.
2: Kijk, je kan iets dat bijzonder en handig is. Dat moet iedereen weten.
3: Oh, eindelijk heb ik je.
4: Oei, oei, oei.
1: Luister, vrienden, naar dit wonder. Ik kan iets nieuws. Echt heel bijzonder.
3: Wat dan?
1: Voor mijn hulp bij al jouw rampen hoef jij slechts één keer te stampen.
3: Huh? Zeg dat nog eens.
5: Fijne middag verder.
3: Ja, jij ook. Klein duimpje. Nu is hij weer ontsnapt. Noem jij dit helpen?
1: Hoi.
5: Wat zei de fakir nou? Voor hulp bij al jouw rampen één keer stampen?
1: Dank, kleine vriend.
5: Graag gedaan.
1: Jij hebt mij zo net uit de handen van de reus gered.
5: Maar verschijn jij vanaf nu overal als iemand een keer stampt?
1: Nou, ik hoop het niet, want dan...
5: Vaak hier?
1: Klein duimpje? Jij stampte met jouw drakenvoet. Is er iets waarmee ik helpen moet?
6: Ik stampte, ja. Mag dat soms niet?
1: Zodra jij één keer stampt, verschijn ik om raad te geven.
6: Daar heb ik toch niet om gevraagd. Ik stampte zomaar.
1: Nu ik eindelijk iets bijzonders kan, hebben ze alleen maar last ervan. Oh, ik moet de toversprook veranderen. Sprookjesbosbewoners, opgelet! Voor mijn hulp bij alle rampen moet je voortaan 19 keer stampen!
7: 7, 8, 9.
3: Laat mij eens proberen. Ik kan beter stampen. 1, 2, 5.
7: Reus.
3: Wat komt er dan?

0: 54, 13, 72.
1: Oh. Fakir was teleurgesteld, omdat het nog steeds niet goed werkte.
2: 1 keer is te weinig, 19 is te vaak. Kijk wat een puinhoop ik ervan maak.
3: En als we nou eens 7 keer stampen, of 10 keer?
2: Dan doe ik de reus nog steeds geen plezier. Die kan niet eens tellen tot 4.
3: Laten we dan 3 proberen.
2: Voor mijn hulp bij alle rampen hoef jij slechts 3 keer te stampen.
3: Blijf hier staan.
4: Het werkt!
2: Waarachtig! Ja, ja, ja.
1: Sindsdien stampt iedereen die hulp nodig heeft 3 keer. De fakir was blij dat hij niet had opgegeven. Zo zie je maar. Je kunt vaak veel meer dan je denkt. Roodkapje ontdekte op een dag dat ze ook iets bijzonders kon. Maar dat is weer een heel ander verhaal.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hiep, hiep, hiep, hiep. Hoera!

0: 350 jaar geleden speelden koningen en koninginnen spellen in de tuin van Paleis het Loo. Nu ben jij aan de beurt. Speuren, spelen, knutselen en kijken naar de nieuwe shows. Wil jij ook terug in de tijd? Kom naar de Prinsen en Prinsessendagen. Elke dinsdag, woensdag en donderdag van 21 juli tot en met 20 augustus op Paleis het Loo.
1: Geef kinderen een dag om nooit te vergeten. In het oude Ambachten- en Speelgoedmuseum beleef je samen hoe het vroeger was. Zelf ontdekken, spelen en ervaren. En bekroond als leukste uitje van Gelderland 2026 voor gezinnen met kinderen. Plan vandaag nog je bezoek en beleef het samen. Kijk snel op ambachtenmuseum.nl.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: Het attractiepark Ticketalarm.
1: Yes!
0: Ga nu naar de website hallokidsradio.nl en maak kans op tickets voor kinderpretpark Julianatoren. Het Ticketalarm. De hele zomer bij Hallo Kids Radio.

0: hallo allemaal. En hier de baas van kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

superleuk om altijd met het eten met boterhammetjes op de radio te luisteren. Groetjes, Olivier.

En wat doet een olifant? Ja, en nu de leeuw. Maak van je handen gevaarlijke klauwen. En brullen maar. Trommel nu heel hard op je borst, net als een aap.

0: chuck, laka ba boom, ba laka boom, chuck.
1: Gaan jullie mee in de jungle wildwaterbaan of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe coole zweefmolen of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
2: Yeah! Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
1: Dichterbij dan je denkt.
2: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
3: Wat is de leukste vakantie die je ooit hebt gehad? Wist je dat er tienduizenden kinderen nog nooit op vakantie zijn geweest? Stichting De Vakantiebank helpt. Door gezinnen die het thuis minder breed hebben, een vakantie te geven. Maak vandaag nog een vakantie mogelijk. Kijk snel op vakantiebank.nl.
4: 350 jaar geleden speelden koningen en koninginnen spellen in de tuin van Paleis het Loo. Nu ben jij aan de beurt. Speuren, spelen, knutselen en kijken naar de nieuwe shows. Wil jij ook terug in de tijd? Kom naar de Prinsen en Prinsessendagen. Elke dinsdag, woensdag en donderdag van 21 juli tot en met 20 augustus op Paleis het Loo.
5: Dit is Hallo Kids Radio.
6: Hallo Kids Radio.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

0: Het attractiepark Ticketalarm.
1: Yes!
0: Ga nu naar de website hallokidsradio.nl en maak kans op tickets voor kinderpretpark Julianatoren. Het Ticketalarm. De hele zomer bij Hallo Kids Radio. X-Men.

0: Lekker hapje.
1: Jullie.
2: Lekker hapje.
0: Lekker hoor.
2: Lekker hapje.
0: Ooit was ik als moeder geit verkleed, waardoor een geitje de deur opendeed. Lekker hapje. Jullie.

0: keer.
1: Roodkapje, ik hou je echt niet voor het lapje. Snap je, je bent zo'n lekker hapje.

0: om op te vreten. Ja, sorry hoor. Wolven moeten ook eten.
1: Ik vind Roodkapje helemaal geen lekker hapje. Ik vind Roodkapje gewoon een heel lief meisje.
2: Ja, dat vind ik ook.
3: Kidsradio is de beste radio ooit.

In het peuteruurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

0: Gaan jullie mee in de jungle wildwaterbaan of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe coole zweefmolen of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
1: Yeah! Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
0: Dichterbij dan je denkt.
1: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
2: Wat is de leukste vakantie die je ooit hebt gehad? Wist je dat er tienduizenden kinderen nog nooit op vakantie zijn geweest? Stichting De Vakantiebank helpt. Door gezinnen die het thuis minder breed hebben, een vakantie te geven. Maak vandaag nog een vakantie mogelijk. Kijk snel op vakantiebank.nl.
3: De leukste uitjesverkiezing is weer begonnen. Welk uitje vind jij echt super gaaf? Een dierentuin, een attractiepark of misschien wel een museum? Stem op jouw favoriet. Met jouw stem zorg je er niet alleen voor dat jouw favoriete uitje misschien wel wint, maar je maakt ook kans op een jaar lang dagjes weg, ter waarde van wel 500 euro.
4: Wauw!
3: Dus stem nu op jouw favoriete uitje via leukste-uitjesverkiezing.nl.
2: Geef kinderen een dag om nooit te vergeten. In het oude Ambachten- en Speelgoedmuseum beleef je samen hoe het vroeger was. Zelf ontdekken, spelen en ervaren. En bekroond als leukste uitje van Gelderland 2026 voor gezinnen met kinderen. Plan vandaag nog je bezoek en beleef het samen. Kijk snel op ambachtenmuseum.nl.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids.

0: De wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
3: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
4: Hier vind je alles van K3. Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Joehoe!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boembaloo, kiri-kiri. Boembaloo.
4: Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
0: Hallo Kids Radio.
5: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
3: Schip ahoy piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
0: De wereld van Studio 100.
6: Happy birthday.

0: Wil je ook een berichtje sturen aan een van je Studio 100 helden?
1: Bravo!
0: Doe dat dan nu via de gratis app van Hallo Kids Radio. En wie weet ben jij zo op de radio. Amir.

0: Pietpiraat is een slodderkont. Zijn spullen liggen overal in het rond.
1: Maar nee, Bertus.
0: Ook al kreeg ik les van meester Piet, rechts en links, dat snap ik niet.
1: Bertus, jongen, nee. De gouden raad van Pietpiraat. Op een schip heeft men nog nooit van rechts of links gehoord. Daar zegt men stuur of bakboord.
0: Oké, dat moet ik goed onthouden. Let goed op.
2: De wereld van Studio 100.

0: Oh, Marie, mag ik hallo zeggen zo?
1: Natuurlijk mag jij hallo zeggen. Tegen wie wil jij allemaal hallo zeggen?
0: Tegen iedereen zo.
1: Doe maar.
0: Hallo iedereen.

0: Ik ben Maya de Bij.
1: Bish, we gaan beginnen.
2: Ik ben er al, Betsy.
1: En geen windjes laten deze keer.
2: Nee, natuurlijk niet.
1: Bish!

0: Hoe is dat?
1: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
2: Yahoo!
1: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
2: Boembaloo, kiri kiri. Boembaloo.
3: Hallo. Dat is de magie van Studio 100.
4: Wow.
5: Hallo Kids Radio.
2: Hallo allemaal. Ik ben Maya de Bij.
6: Schip ahoy piraatjes.
1: Oké, daar gaan we.
5: De wereld van Studio 100.
7: Party, party.

0: de wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3.

0: Wij zijn K3. Luister elke dag van 3 tot 4 naar Hallo Kids Radio.
1: Jongens en meisjes, hier spreekt jullie piloot, Jules de Muis. En dit is mijn co-piloot, Julia.
2: Hallo allemaal.
1: Leuk dat je vliegt met JLM. Zijn jullie klaar om op te stijgen? Riemen vast, daar

0: Gouden Raad van Piet Piraat. Een echte piraat is nooit moe. Hij doet op tijd zijn oogjes toe.
1: Allemaal goed en wel, hè, Piet Piraat. Maar als ik mijn oogjes dicht doe, dan kan ik dus niet slapen. En ik denk dat dat komt om de... Ik denk dat dat komt...
0: Aha! Ik heb de oplossing voor jouw slaapprobleem.
2: Ah ja?
0: Weet je waar ik altijd slaperig van word?
1: Nee.
0: Van dikke boeken lezen.

0: Hanne.
1: Ik ben Julia.
2: Ik ben Marten.
3: En wij zijn K3.
1: Wil je ons een berichtje sturen?
2: Doe dat dan nu meteen met de gratis app van Hallo Kids Radio.

0: De wereld van Studio 100 is er morgen weer na schooltijd om 3 uur.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smartspeaker. Hallo Kids Radio. Met nu Hallo Weekend.
3: Hallo Kids Radio.
4: Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnoud en DJ Marjo.
0: Ja, we zijn er weer bij. Vrijdagmiddag.
5: Maar natuurlijk, en we hebben zelfs bezoek in de studio.
2: Hallo Kids Radio.

0: Nou, Pluktedag gaan we zeker doen. We gaan het hebben over ons bezoek aan Julianatoren. Dat was gisteren. Mm-hmm. En we gaan het ook nog even hebben over Ameland natuurlijk. Terwijl we meteen al gebeld worden. En we hebben gasten, want Famke en Thomas zijn erbij.
1: Ja, hartstikke gezellig. We hebben de battle al voorbereid. Dus we gaan ze zo meteen halen bij de microfoon. Maar voordat het zover is, moeten we nog eerst even het weekend officieel inleiden.

0: De vrijdagmiddaguitzending is begonnen. Het is hier hartstikke druk in de studio. Want namelijk Famke en Thomas staan bij de microfoon. En papa en mama zijn er ook bij. Gezellig. Met z'n vieren. En inmiddels is de stoel van DJ Arnoud leeg. Want er werd gebeld. Ja, ik snapte er niks van. Dan heb je een uitzending en dan loop je even weg om de telefoon op te pakken. Eigenlijk kan dat natuurlijk niet, hè? Ik zie hier ook al mensen heel hard nee schudden. Nee, dat kan inderdaad niet. Moeten we straks maar even vragen of dat een belangrijk belletje was van DJ Arnoud. Want we hebben een hele leuke uitzending. Tot 6 uur vandaag hebben we natuurlijk de vrijdagmiddagshow. Normaal gesproken om het weekend in te luiden. Maar ja, het is vakantie. Dus ja, dan heb je een soort weekendgevoel van het hele jaar door. Dus ik dacht, weet je wat, ik ga ze er even bij halen. Want de stoel van DJ Arnoud is toch leeg. Famke en Thomas, kunnen jullie even op de plek gaan zitten waar normaal gesproken DJ Arnoud zit? Ja, ga even zitten. Ja, er is nog een stoel. Inderdaad, kun je makkelijk met z'n twee. Oh, daar komt DJ Arnoud weer terug. Die denkt, hé, ik moet mijn microfoon inleveren. En dan is hij ineens weer terug. Ja, want dan ga ik jullie even aanzitten. Kunnen jullie even wat zeggen? Hallo?
1: Hallo.
2: Hallo.
0: Kijk eens aan, dat waren Famke en Thomas. Nou zijn jullie klaar, mogen jullie weer naar huis? Nee, grapje. Nee. Want jullie hebben best wel een stukje moeten rijden, toch, naar de studio? Hoe lang was het rijden, Famke? Wat denk je?
1: Een uur.
0: Een uur? Oh, zo, dat is wel inderdaad wel een stukje. Ja, oh, ondertussen worden de knuffels ook goed gezet. Die hebben jullie ook meegenomen, slim. Ja, want zo'n uurtje rijden kan natuurlijk voelen als heel ver weg. Maar het kan natuurlijk ook voelen als heel dichtbij. Want jullie hebben natuurlijk wel vaker geluisterd naar de radioshow, toch?
1: Ja.
0: Ja. En dan luisteren jullie, waar luisteren jullie dan naar? Bijvoorbeeld als jullie naar ons luisteren, zit je dan in de auto, zit je op de slaapkamer. Waar doe je dat, Famke?
1: In de woonkamer.
0: Ja.
1: En in de auto.
0: Oh ja, in de auto. In de woonkamer, in de auto. Aha. En Thomas, kom jij eens ook eens even dicht bij de microfoon, want... Ja, want Famke heeft al verteld dat jullie wel eens lekker luisteren naar de radio. Maar ik hoorde van mama net al dat jullie dat nu even niet doen vanwege de vakantie. Waarom is dat? Zijn jullie gewoon hele luie...
1: Omdat we uitslapen.
0: Aha, zie je, dat dacht ik al. Ja, maar dat is natuurlijk wel. Kijk, wij van de radio hebben natuurlijk geen vakantie. Wij hebben gewoon een ochtendshow en een middagshow. Maar jullie hebben dus lekker even vakantie, uitslaaptijd. Ach, dat is wel lekker zeg. Zeg, zometeen gaan we natuurlijk battelen met Famke en Thomas erbij. Maar voordat het zover is, moeten we even dat weekendshow liedje draaien. Met die bitterballen erin. Och, kijk, altijd zo'n honger van dit liedje zeg.

0: Dat was muziek van de Hit Kids op Hallo Kids Radio. Ja, en nou is het eigenlijk de bedoeling om me te gaan battelen. Alleen Arnoud is net binnengelopen met echt een mega grote stapel met moppenboekjes. Want normaal gesproken is natuurlijk de bedoeling dat we lekker gaan moppentappen met jou thuis aan de andere kant van de radio. Maar Famke en Thomas zijn hier in de studio en die wilden graag ook alvast even voorbereiden voor het moppentappen. Ja, dan is zo'n boekje toch wel handig. Maar dit zijn er, even tellen, hoeveel zijn het er eigenlijk? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nou meer dan 10 denk ik. 12 krijg ik te horen. Sorry, ja, 12.
1: Dat zijn er bijna 12. Dus we gaan even lekker voorbereiden alvast. Maar we gaan natuurlijk ook battelen zometeen.
0: Ja, daarom. Maar ik dacht, ik moet eerst even vertellen wat hier allemaal gebeurt. Want ze zijn zo druk bezig. Maar Famke en Thomas, kunnen jullie even bij de microfoon komen? Dit is tijd om te battelen. We moeten even de microfoon delen. Want het wordt namelijk jongens tegen de meisjes.
2: Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De vrijdagmiddag battle.
0: Ja, dus ik deel inmiddels mijn microfoon met Famke. En Arnoud, jij deelt inmiddels je microfoon met Thomas.
1: Ja.
0: Alleen, Famke, wil jij even vertellen? Want ik had van tevoren al een klein beetje met jullie overlegd. Hè, van, goh, hoe zit dat nou in een battle? We moeten even een liedje uitkiezen. En toen zeiden jullie allebei meteen, het moet worden...
4: Huisfeestje.
1: Ja, dat is... Oké, dus jullie zijn, zeg maar... Mayoni en Famke zijn team Huisfeestje.
0: Ja, van wie is die... Ja, het wordt namelijk eigenlijk een beetje een soort van de battle van de bankzitters.
1: De battle van de bankzitters, dat klinkt nu al leuk. En Thomas, welk liedje hebben wij uitgekozen?
4: Entourage.
1: Nou.
0: Ja, want er was namelijk een beetje strijd. Want eigenlijk, ja, Famke, jij wilde eigenlijk dat liedje van hun ook, hè?
4: Ja.
0: Ja, maar ja, dat kon niet. Want we kunnen niet twee keer hetzelfde liedje doen in de battle. Dat is niet hoe het hoort.
1: Nee, dat kan niet. Nee. Nou, dan gaan we natuurlijk beginnen. En zoals we het altijd doen, beginnen we dan met jullie.
0: Ja, dus dames eerst.
1: Team Mayoni Famke. En daarna komen wij. Maar wij gaan natuurlijk winnen, hè? Dat is duidelijk.
0: Oh, ja, nee.
1: Wat nou, nee? Ja, nee, wij gaan winnen. Nee. Er kan er maar eentje winnen. Oh, Famke zit me heel strak aan te kijken. Oké, ik word nu al nerveus. Nou goed.
0: Mocht je nu zitten luisteren trouwens en je wil gaan stemmen voor de battle. Je denkt, ja, ik heb eigenlijk helemaal geen idee hoe die liedjes klinken. Nou, dat is het handige daaraan. We gaan het even laten horen. En we gaan beginnen met het team van de dames.

0: Nou, dat zijn de liedjes. Dus dan hebben we dus het huisfeestje.
1: Ja, van ons.
0: En wij hebben dan entourage. Maar Thomas, wij gaan winnen, toch?
2: Ja.
0: Ja, dat dacht ik ook. Maar dat is aan iedereen thuis, hè? Dus thuis kun je gaan stemmen vanaf nu. Via de ouderwetse e-mail. Dat mag studio@hallokidsradio.nl. Of stem via de WhatsApp-telefoon. En dat vind je allemaal op onze website. hallokidsradio.nl. Wie gaat er winnen? Team Famke en Mayoni. Of team Arnoud en Thomas. Ja, het is even wennen, maar het is wel leuk zo.
1: Ja, absoluut, absoluut. Ja, want deze twee liedjes zijn dus eigenlijk niet echt helemaal door ons uitgekozen, Arnoud. Maar juist vooral door de dame en heer. Dus Famke, vertel eens even, waarom moeten wij winnen? Waarom is dat het allerbeste liedje wat we hebben uitgekozen?
2: Omdat Roxy Dekker en de Bankzitters samenwerken.
1: Het was wel een hele goede samenwerking natuurlijk. Ja, dat is zo.
0: Ja, ja. Dat is waar. Ja. Dat is waar.
1: Ja, ja. Maar en bij jullie, Thomas, waarom moet jullie die liedje
0: Vertel
1: dan gaan
0: eens
1: winnen?
0: Even, waarom gaan wij winnen?
2: Omdat je heel erg goed op kunt bewegen en ze stellen elkaar voor in het liedje.
1: Ook wel handig, ja, dat klopt.
0: Daar is slim over nagedacht. Ja, dat is precies wat ze doen, hè?
1: Ja, ja, maar goed, we kunnen niet allebei winnen, want dat is niet hoe een wedstrijd werkt. Hè. Een wedstrijd is, je hebt een winnaar en je hebt een verliezer. En Thomas, nog voordat we de battle gingen doen, zei jij al...
2: Wij gaan winnen.
1: Ja, want jij zei, ik wil absoluut niet...
2: Verliezen.
0: Ja, ja, ja, dan is er maar één uitkomst mogelijk, hè?
1: Ja, ja. Ja, maar Famke, willen wij wel weer zingen dan?
2: Nee.
1: Nee, ik wou net zeggen, dus dat wordt toch een probleem, heren. Ja, wij willen ook niet zingen.
0: Ja, maar wij zingen heel vals volgens mij, dus ons wil je echt niet horen zingen aan het eind.
1: Nou ja, ik denk dat wij dat toch ook niet heel mooi kunnen.
2: Nee.
1: Maar goed, oké. Okay, laten we dan voor de zekerheid voor iedereen thuis... nog even één keer laten horen waar je op kan stemmen. Want het zijn dus twee liedjes van de Bankzitters. Alleen allebei een andere. We gaan beginnen nog even één keer met de dames.

dus team Mayoni en Famke of team Arnoud en Thomas. Je kan stemmen via de WhatsApp-telefoon of via de mail studio@hallokidsradio.nl. Gaan wij zometeen de stemmen tellen. Hoe

0: snap ik het. Yes! Dus als ik een echte vriend verander in een taart of een bandaan, of in een grote rozenstruik, dan laat hij mij begaan.
1: Een echte vriend laat zich dus vangen, als ik hem vangen wil.
2: En als ik roep, klein duimpje, blijf toch hier, dan staat hij meteen stil.
0: Nee, zo werkt het helemaal niet. Wacht,

0: Dat was het nieuwste liedje van Kinderen voor Kinderen. Als een vis in het water op Hallo Kids Radio. En we zitten midden in de tussenstand van de battle.
1: Ja.
0: En eigenlijk is het normaal gesproken Team Arno tegen Team Mayoni. Maar we hebben een wat groter team deze week.
1: Ja, je hebt Famke erbij en ik heb Thomas erbij. Terwijl zij druk bezig zijn met het uitzoeken van de moppen. Het ligt hier echt bezaaid met de moppenboekjes. Dus ja, dit is natuurlijk hard werken nu. Dus die moppen die komen eraan zo meteen, toch Famke?
0: Ja, jullie hebben allebei al een Donald Duck boekje uitgekozen, zag ik.
1: Even tussendoor wat anders vragen. Want ik zie twee knuffels hier liggen.
0: Ja.
1: Deze is van...
0: Ook, dat is heel duidelijk. Ja. Ze laten even meteen zien wie bij wie hoort.
1: Ja, en die is van Famke. Ja. Kom eens even bij de microfoon, Famke. Want is dit een knuffel die je al heel lang hebt?
2: Ja.
1: Ja? Hoe lang heb je die al?
2: Toen ik 2
1: was. Oh, doe maar. Ja. Dus die neem je overal mee naartoe? Ja.
0: Anders was hij niet hier in de studio, hè Arne? Dat is natuurlijk een logische vraag. Ja.
1: Maar als je hem kwijt zou raken, dat zou heel vervelend zijn, toch? Ja. Nou, heb ik... dit is even een ander verhaal. Ik heb een knuffel gevonden op bij een tankstation.
0: Oh.
1: En die heb ik al aangemeld bij... je hebt zo'n website, daar kun je dus knuffels aanmaken. Kijk, dit is hem. Zo.
0: Oh, hij is wel schattig.
1: Dus ik dacht, misschien moeten wij straks even een oproepje doen op de radio voor iemand. Want er is nu een kind, die is zijn kat kwijt, zijn knuffel.
0: Ja, maar leg even uit hoe die eruit ziet. Want een kattenknuffel kan natuurlijk heel veel verschillende vormen hebben.
1: Ja, Thomas, kun jij eens uitleggen hoe ziet deze kat eruit?
2: Grijs met...
1: Wit.
2: Ja. Wit en...
0: Hoeveel pootjes heeft hij?
2: 4.
0: Ja, heeft hij ook een staart? Ook belangrijk.
2: Ja,
3: volgens mij wel.
0: Ah ja, oké.
1: Okay. Ja. Grote ogen, hè? Ja.
0: Wat voor kleur ogen?
3: Groenachtig.
0: Groenachtig, okay.
1: Misschien moet je straks even een signalement maken. Want ja, als je dat beestje kwijt bent... Ja, die is uit de auto gevallen, denk ik. En och, en dan
0: jij hebt het ook een keer gehad, hè? Ja, je hebt het wel gesteld op de radio.
1: Ja, vroeger, hè? Dus, ja.
0: Ja, nee, maar goed. Ik bedoel, hoe was het? Dat doen we even opnieuw. Een korte samenvatting.
1: Ik denk dat ik 7 was. Was ik mijn beer kwijt in Duitsland op zo'n rasstetten. Nou, en mijn papa en mama die hebben echt 4 uur omgereden om weer bij diezelfde parkeerplaats uit te komen. En daar lag die beer. En er zat een soort open oma, die had op die beer gepast. Dus och, daar was ik wel blij.
0: Ja, daarom. Dus je weet hoe het voelt, hè?
1: Ja, maar ik dacht, ja, als ze hem naar achterlaten, dat gaat niet goed. Dus ik heb ook al met het tankstation gisteravond nog gebeld. Ik zeg, wordt er wel eens gebeld als ze dingen zoeken? Ja, ze zijn meestal als ze pinpassen en portemonnees. Knuffels meestal niet. Ik zeg, maar dan heb je toch mijn telefoonnummer. Dus ik heb mijn telefoonnummer achtergelaten. Stel nou voor dat er een papa of mama belt. Dan kan ik die knuffel... Ja, dat zou toch leuk zijn?
0: Zeker zou dat absoluut leuk zijn. Alleen, we zijn wel door de battlemuziek heen.
1: Oh ja, sorry. Ja, ik was even afgeleid.
0: Leuk dat je bent afgeleid, maar... Ik zie al aan Thomas, die denkt, duurt allemaal te lang. Ik moet even horen of we moeten gaan zingen, ja of nee.
1: Dat is natuurlijk waar. Ja, nee, maar ik vond het belangrijk. Dit ga ik vergeten anders.
0: Super belangrijk, absoluut.
1: Goed zo, de
0: doe
1: battle.
0: Even opnieuw. Ja, nog een keer.
1: We zitten midden in de strijd.
0: Ja.
1: Jullie liedje, zullen jullie even laten horen? En dan ons liedje.
0: Ja, ga ik wel eerst even vertellen hoe de tussenstand er aan toe gaat.
1: Oh ja,
0: dat is wel even belangrijk natuurlijk. Ja, want ik heb even gekeken in de verschillende manieren hoe je een berichtje kan sturen naar de studio. En ik zag dat het wel, het is redelijk kiele. Dus er kan nog van alles nog wat gebeuren. Dus dat betekent zowel Thomas als Famke, jullie moeten even nog één keer vertellen waarom jullie liedje

0: allerbeste is, want het kan dus nog allebei. Hè?
1: Wat betekent kielen kielen?
0: Dat het echt super dicht bij elkaar in de buurt zit.
1: Oh ja, oké. Okay, ja.
0: Dus, ja. Famke, doe maar. Nou.
2: Omdat de bankzitters en de Roxy lekker samenwerken.
1: Ja.
0: En omdat wij het zijn, ja. Hè? Dat ook.
1: En Thomas, wat hadden wij ook alweer als goede reden?
2: Ja. Je kan er goed op bewegen. En ze stellen elkaar voor.
0: Oh ja, ja, ja, ja, is ook. Ja, en omdat jullie natuurlijk ook wel leuk zijn om naar te luisteren, toch?
1: Dat ook natuurlijk. Ja, ja, ja,
0: wij
1: zeker.
0: Zijn, wij zijn de allerleukste. Ja. Dus ja.
1: Goed zo. Zullen we ze even nog laten horen?
0: Gaan we dat nog even één keer doen? Fam, kun je even aankondigen dat het ons team is? Hier zijn het team van de meiden.
2: Team Famke en Mayoni.

0: Nou, stemmen kan nog een paar minuutjes via de website hallokidsradio.nl, via de WhatsApp-telefoon of via de mail. Doe je best. We zijn blij met je stem. Wij vooral, hè? Dus ja.
1: Ja, maar wij ook. We hebben ook een superleuk liedje, absoluut.

0: K3 met de zomer van Oyelele. Ja, als het aan mij ligt, zou het al een grote zomerhit worden hoor in België. Maar wij wonen met z'n allen in Nederland, dus wij hebben die grote wedstrijd niet. Wat we wel hebben aan wedstrijd is natuurlijk die belangrijke battle tussen Team Arnoud en Team Mayoni.
1: Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De vrijdagmiddag battle.
0: Want de stemmen zijn geteld.
3: Wie telt die stemmen ook al?
4: Dat doe ik.
3: Oké, dat is wel eerlijk gegaan?
0: Ja, absoluut. Het is haar super eerlijk gegaan.
3: Zal maar even de mailbox checken.
0: Oh ja, tuurlijk. Ja. Ja, we wachten even geduldig. Als jij even nog even controleert of het allemaal goed gaat. Ik zie je heel moeilijk kijken. Dat is misschien geen goed teken.
3: Oh, ik zie hier een mailtje van Dominique die zegt ik stem. Wat staat er? Kamke, wat staat daar? Ik stem.
0: Het is wel heel ver weg dit, hè? Oh, dit is wel heel flauw.
3: Ja, kijk, wat staat daar? Ja, dat is
0: van Kamayoni. Maar dan moet ik er wel bij zeggen, Arnoud, dat kijk, jij checkt altijd de mail, maar de meeste stemmen komen toch echt wel binnen via de Hallo Kids radiotelefoon. Dus ik heb alles bij elkaar opgeteld. Net was het nog kiele kiele, maar inmiddels moet ik eerlijk toegeven, het was nog steeds kiele kiele, maar er is inmiddels een winnaar.
3: Ja, kom
0: met
3: maar.
0: Slechts, komt die?
3: Ja, kom maar.
0: Twee stemmen meer.
3: Ja.
0: Dan de andere. Dus dat
3: gewonnen.
0: Was echt heel.
3: Ja.
0: Oké, nou goed. We gaan trommelen. Want de winnaar van vandaag van de battle is geworden. Team Mayoni en Famke!
3: Hoe kan dit nou weer?
0: Dat is echt waar.
3: Nou,
0: moet je maar natellen.
3: Gaan wij dan maar even een ijsje eten?
0: Nou, zeg. kunnen jullie niet tegen je verlies?
3: Nee, hè? Nee, vinden we niet leuk. Nee.
0: Ja, maar jullie kunnen hartstikke goed zingen. Dat is het gewoon. Iedereen wilde dat gewoon heel graag horen.
3: Ja, ik hoor net nee.
0: Oh. Dus,
5: nee. Nee,
0: ja.
5: Nee.
0: Maar nee. Aan de andere kant.
3: Ja.
0: Ik bedoel, kleine troost. Het is wel een liedje van de bankzitters.
3: Dat is helemaal waar. Nou goed.
0: Ja.
3: Oké, dan geven we dit aan jullie. Normaal gesproken kondig jij maar wel leuk als Famke hem dan.
0: Oh, ja, vind ik een goeie. Famke, je luistert natuurlijk vaak naar de radio. Dus volgens mij weet je wel hoe het moet. Toch?
5: Ja.
0: Oké, dus dan ga ik de muziek uitzetten. Zo, dan is het helemaal muisstil op de radio. Dan mag jij gaan vertellen naar welk liedje we gaan luisteren. Welk liedje hebben we uitgekozen? Hoe heet die ook weer?
6: Huisfeestje.
5: Huisfeestje.
0: En die is van?
5: Bankzitters.
0: En?
5: Roxy Dekker.
0: Heel goed.
3: Oh, goed zo. Daar komt-ie.
0: Nou, alleen nou nog een keer. Maar dan even als echte DJ. Dus je gaat nu luisteren naar het liedje.
5: Bankzitters en Roxy Dekker. Schat,

0: Want wij zijn de baas.
1: Harry van Luan Bellinga. Nou, en als ik hier zo naar de microfoon kijk, daar gaat ook Harry ontstaan. Want er was nog even een discussie volgens mij bij de moppenboekjes. Maar dames en heren, zijn we eruit?
0: Ja?
1: Oké, gelukkig. Nou, want dan kan ik namelijk de moppetap muziek aanzetten. Want Arnoud, het is wel de bedoeling natuurlijk dat jij ook mee gaat doen. Hè? Dat is wel even...
2: Ja, ik ga mee.
1: Ja, oké, ik wou het zeggen. Ja. Je hebt je microfoon wel afgestaan, maar jouw mop moet er ook minimaal één, hè?

0: super top. Maar nou is wel even, dat hebben we eigenlijk nog niet afgesproken. Wie gaat er als eerste?
1: Ikke.
0: Je moet even, ik is dus jouw naam?
1: Thomas.
0: Ja, kijk, sommigen hebben namelijk de radio pas net aangezet. En die hebben geen idee dat hier luisteraars in de studio zitten. Want jullie hebben namelijk meegedaan met een winactie via de nieuwsbrief. En vandaar dat jullie dus vandaag lekker meedoen met de uitzending. De battle ging net al heel goed. Dus nu het belangrijke volgende onderdeel, de moppetappen. Thomas, ik zou zeggen, kom dicht bij de microfoon zitten en ga maar van start. Toer, ja.
1: Na een super warme dag wil een toerist in Zuid-Afrika een duik nemen in een rivier. Zit hier piranjas? Vraagt hij aan een voorbijganger.
0: Oh.
1: Nee hoor, zegt hij. De toerist springt meteen in het water. Weet u het zeker? Vraagt hij nog een keer voor de zekerheid. Ja hoor, heel zeker. Hier zitten alleen krokodillen.
0: Oh! Ik denk dat het toch net iets erger is dan een piranha, hoor. Een krokodil. Dat denk ik wel, ja. Ja, al was wel een goede mop die je hebt uitgekozen, Thomas. Zeg Thomas, maar je vroeg aan mij, ik heb er nog één. Mag je er twee? Ja?
1: Kees, mam, ik heb goed nieuws en slecht nieuws.
0: Oh jee.
1: Moeder, vertel me eerst het goede nieuws, mam.
0: Aha.
1: Kees, de school is afgebrand. Moeder, en het slechte nieuws? Kees, de rapporten zijn bewaard gebleven.
0: Oh, ja, die ken ik. Ja, die is wel leuk. Ja. Ja, dat zeggen ze ook wel eens bijvoorbeeld van de juffen en de meesters. Waren net op tijd het gebouw uit. Ja, dat is ook wel weer. Dat mag je natuurlijk niet zeggen, maar dat gebeurt wel eens af en toe. Zeg, Famke, jij had ook een boekje. Maar jullie hebben allebei een ander boekje voor je neus. Dus ik ben benieuwd welke jij hebt uitgekozen. Vertel. Je moet wel je boekje
1: Moeder,
0: omdraaien, inderdaad.
1: Heb je niet gehaald bij de tandarts? Sam, nee, ik heb niet geld. De tandarts heeft geld. Moeder, waarom heeft de tandarts geld? Sam, omdat ik in zijn vinger heb gebeten.
0: Oh! En ik denk hè, dat dat nog echt vaak gebeurt ook nog. Absoluut. Had je er nog één?
1: Ja.
0: Ja? Oké, nog eentje. Nou, doe maar.
1: Er loopt een normale slak en een naakslak op de straat.
0: Ja?
1: De naakslak zegt tegen de normale slak: zullen we samen trouwen? De normale slak vraagt waarom. Naakslak zegt, omdat dan kan ik in jouw huisje wonen.
2: Oh, daar heb ik ook nog een leuke. Die sluit er wel mooi op aan. Kijk, wacht, die mag ik niet voorlezen. Ja, mag dat, ja. Ja, er komt een naakslak bij de dokter. Moet je nagaan, hè? Dus die komt bij de dokter. Zegt de dokter, ah, ik zie het al. Dakloos.
0: Oh, wow. Hoe kan het nou? Jullie hadden niet eens hetzelfde moppenboekje. Vind ik dan helemaal knap. Ja. Gaan we nog even door, Arnoud, want we hebben er ook nog eentje binnengekregen. Roy heeft namelijk een raadsel. Moeten jullie met z'n allen even goed... want ik kan het antwoord zien, maar jullie niet, hè? Dus komt-ie. Het is geel en het hangt achter een auto. Rara, wat is het?
3: Oh, ik weet het.
0: Weet jullie hem ook?
1: Een kenteken.
0: Oeh, is een goeie. Kenteken.
3: Zo,
0: ja. Is het niet? Nee, het is iets anders. Dus het is geel en het hangt achter een auto. Rara, wat is het? Ik hoor iets. Nog een keer, zeg het eens even in de microfoon.
3: Ja!
0: Een banaanhangwagen! Ja! Ja, die is wel een bekende, maar we hebben hem al lang niet meer gehad. Dus dan toch wel weer leuk, hè? Ja, Roy die heeft ook heel veel moppenboekjes. Dus het zou me niks verbazen, Arnoud, als hij misschien een moppenboekje heeft gebruikt... Misschien wel eentje die jij ook hebt. Dan pak ik er nog even eentje bij, want... Debbie heeft er ook eentje ingesproken. Ja, maar dan moeten we natuurlijk wel eventjes laten horen. Arnoud, je moet wel op het goede knopje klikken, dat is wel belangrijk. Ja, toe maar. En klik. Klik nou. Nog een keer, klik.
4: Hoi, dit is Jana. Hoi, dit is Mion. Ik heb nog een leuke raadsel.
0: Ja?
4: Wat is de betekenis van VOC?
0: Wacht even. Nog een keer. Wat is de betekenis van?
4: Hoi, dit is Jana. Hoi, dit is Mion. Ik heb nog een leuke raadsel. Wat is de betekenis van VOC?
0: VOC, dat was toch iets met de geschiedenisles, dacht ik? Weet ik niet zeker, maar dat is een gokje.
4: Zal ik het zeggen?
0: Ja, doe maar.
4: Verzopen op camping.
0: Verzopen op camping, oh.
4: Maar ik weet wel de originele betekenis. En dat is dus eigenlijk de Verenigde Oost-Indische Compagnie.
0: Hé, hey, nou, ze wist de originele versie wel. Ja, ja Debbie, ja, zo heb ik hem inderdaad geleerd vanuit de geschiedenisles. Maar verzopen op de camping, ja, ik vond hem wel leuk. Wat vonden jullie, dames en heren?
1: Wel leuk.
0: Ja, oh, dat klonk als een zeventje. Nou, Debbie, wij vinden het hartstikke gezellig hoor, dat je de hele week meedoet met de uitzending. Dus spreek vooral volgende week weer een nieuwe mop in. En Famke en Thomas, jullie moppen waren natuurlijk ook hartstikke goed. Maar Arnoud, eigenlijk hebben we dat niet. Maar ik vind het wel een leuk idee. Hebben we dan een soort van een winnende mop vandaag? Welke was nou het best?
2: Nou, ik vond die van die slak vond ik heel leuk.
0: Ja, maar Famke heeft al een keer gewonnen.
2: Maar die van Thomas was ook erg leuk. Dus dan wint Thomas bij de moppen. Hey, is dat een goed idee? Jee!
0: Ja, ik dacht, ik moet je nog even uit gaan leggen hoe het werkt. Als eerst de een gewonnen heeft, dan moet daarna natuurlijk de ander winnen. Nee, grapje. Ik vond het wel heel leuk dat jullie al goed voorbereid waren bij de moppetappen. Maar ja, we zijn nog lang niet klaar met de uitzending. Want de uitzending duurt nog tot 6:00.

0: Salavi baby.
1: De allernieuwste van Kris Kross en ook meteen onze superhit van deze week. En Arnoud, we moeten natuurlijk straks nog de superhit van volgende week bekend gaan maken. Doen we altijd in de vrijdagmiddag uitzending. Maar wat we ook doen, en dat is wel een belangrijke, want ik kreeg namelijk al vragen via de Hallo Kids radiotelefoon. Dat ging over de prijsvraag van deze week.
2: Ja, het attractiepark ticketalarm. We gaan de hele week heb je het alarm kunnen horen op verschillende tijdstippen. Dat was deze week voor Kinderpretpark Julianentoren. Ik moest daar wel over nadenken. Gisteren zijn we er nog geweest. Ja. We waren op bezoek bij meneer Kaasgaaf en mevrouw Suikerspin.
1: Was heel gezellig.
2: Was supergezellig. Ja. En Kasten Ranger hebben we ook nog gesproken. Mm. Dus straks gaan we daarvoor bellen.
1: Ja, dus voor iedereen die nu zit te luisteren en die heeft meegedaan, dan zorg er even voor dat je dus nu al in de buurt bent van je telefoon. Want over om en bij een kwartiertje, dan kan dus ergens de telefoon afgaan in Nederland.
2: Oeh, spannend.
1: En ja, weet je, de regel is natuurlijk wel, hè, als er iemand niet opneemt, dan moeten we eigenlijk natuurlijk dus officieel door naar de volgende.
2: Ja, dat klopt. En we gaan het ook nog over die knuffel hebben, hè, die ik gevonden heb.
1: Oh ja, wat gaan we er nog over vertellen eigenlijk?
2: Even een oproepje. Nou, een C-element.
1: Hoe moet je dat doen eigenlijk?
2: Dat doe ik zo. Want dan zal ik even het tankstation en de tijdstip en alles.
1: Dat zeg ik. Ik denk, hoe doe je dat eigenlijk? Ja, ja. Dus dan moet je dat allemaal vertellen en dan
2: zeg ik, ben jij of ken jij iemand?
1: Oh, die... zo. Oké. Okay. Ja, dus ja, dan doen we dan maar even oefenen. Ja, vind ik een goed idee.

0: jullie mee in de jungle wildwaterbaan of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe coole zweefmolen of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
1: Yeah! Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
0: Dichterbij dan je denkt.
1: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
2: Wat is de leukste vakantie die je ooit hebt gehad? Wist je dat er tienduizenden kinderen nog nooit op vakantie zijn geweest? Stichting De Vakantiebank helpt. Door gezinnen die het thuis minder breed hebben, een vakantie te geven. Maak vandaag nog een vakantie mogelijk. Kijk snel op vakantiebank.nl.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu Hallo Weekend.

0: wat gebeurt er nou allemaal, zeg? Ik zag je heel moeilijk kijken.
1: Ja, ja, maar ging goed. Ik wilde per ongeluk bijna opnieuw de show aanzetten. Dat kan natuurlijk niet, want we zijn al een uur bezig.
0: Nee, we gaan niet opnieuw beginnen. Nee,
1: nee, dat kan niet, inderdaad.
0: Het is 6 minuten over 5. Het is bijna weekend. En het is een heerlijke dag. Het is een zomerdag. Komende dagen, morgen wordt het nog wat warmer volgens mij.
1: We zitten wel met korte broeken en korte mouwen in de studio, dat klopt.
0: Ja, nou, gisteren waren wij bijvoorbeeld in Julianatoren. Zometeen laten we even horen hoe dat ging in het Reuzenrad.
1: Ja, dat was
0: ik. Gemaakt.
1: Ja, ik vond het heel bijzonder. Ik ben wel eens met jou in een attractie geweest, maar ik heb je nog nooit zo bang gezien. En ik dacht, het is maar een reuzenrad. Maar goed.
0: Ja,
1: maar,
0: ik vond het wel. Ja, goed.
1: We gaan straks horen waarom dat was. Ja.
0: Nou, Castle Ranger hebben we gisteren ook gezien. En dat is eigenlijk wel toevallig, want vandaag is het 31 juli. Het is vandaag Internationale Rangerdag.
1: Oh, joh. Ja. Oh, hadden we even tegen moeten zeggen gisteren. Ja, het zou me niks verbazen als hij dat eigenlijk helemaal niet weet.
0: Nee, maar hij had gezegd dat hij vanmiddag zou gaan luisteren. Dus Cas, van harte gefeliciteerd met deze Wereld Rangerdag.
1: Ja.
0: En dat is een jaarlijkse herdenking. Die wordt gehouden om de Rangers te eren. En dat zijn natuurlijk mensen die, die hun hele leven in het dienst staan van het beschermen van natuur en wilde dieren.
1: Ja, en die hebben we natuurlijk niet alleen in verre landen, hè, zoals Afrika, maar in Nederland zijn ze dat ook. Ja. Alleen dan beschermen ze misschien geen leeuwen, maar dan beschermen ze andere dieren.
0: Dat is waar.
1: De wolf en zo.
0: Ja, precies, de wolf. Nou, zo meteen gaan wij natuurlijk bellen met iemand die heel blij gaat worden, hoop ik tenminste.
1: Ja, voor tickets van Julianatoren. Ja.
0: Nou, we hebben het gisteren gezien, hè. En kijk, dan zeg je wat over mij en dat reuzenrad. Maar toen zei ik, zullen wij even in de Texas Twister? Toen zei oh nee, mij
1: ja, maar
0: niet
1: gezien. Nee, ja, maar daar word ik niet bang van. Daar word ik alleen misselijk van. Dat ding draait toch flink rond, hoor. Sterker nog, ik heb daar een paar papa's en mama's uit zien komen die er volgens mij van tevoren ook dachten van, dat zal wel meevallen. Maar dat viel toch ook niet helemaal mee.
0: Ik zag het ook, ja. En we hebben ook nog die andere attractie gedaan.
1: Oh, ik weet niet hoe die heet. Ja, met dinosaurussen. Ja, hoe heet die? Ja, weet ik niet.
0: Ja, zo'n baantje. Zie je een autootje als het ware?
1: Ja. Ja, maar goed, Julianatoren is er al heel lang. Hè. Ik ben er ook nog wel eens naartoe geweest toen ik klein was met schoolreisje. Alleen, ik moet wel eerlijk toegeven, het ziet er nu wel anders uit dan toen. Maar dat is meestal hè, als er zo'n lange tijd tussen zit.
0: Dat is helemaal.
1: Ja.
0: Dat is helemaal.
1: Ja.
0: Wil je nou nog een leuk liedje horen vlak voordat het weekend gaat beginnen? Stuur het nu even in. Het is vrijdagmiddag, dus dat mogen de lekkere, leuke springliedjes zijn. Hè?
1: Nou, ik dacht, ik zet wel even een liedje van Cas erin. Als je het dan toch hebt over de Ranger-dag, dan moeten we wel even de Ranger-dans laten horen.
0: Ja,
1: natuurlijk.
0: Dat is goed. Ja. Nou, en over vrolijke springliedjes gesproken. We hebben straks natuurlijk de bekendmaking van de nieuwe superhit.
1: Mm-hmm.
0: Nou, dat is er wel eentje, hoor.
1: Ja, het is een leuk liedje. Past goed bij het weer, vooral.
0: Dacht ik
1: ja.
0: ook.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, dit liedje is toch echt wel het begin van het weekend. Vind je ook niet?
1: Nou, we zijn eigenlijk al een uurtje begonnen, maar ik snap wat je bedoelt.
0: Dat is gewoon een beetje het gevoel, hè?
1: Ja, zo'n liedje dat je denkt, nou, beentjes omhoog. Dat kan niet in de studio, maar het gevoel kunnen we even nadoen natuurlijk. Hè? Beentjes omhoog, drinken erbij.

0: Hè? Op de Veluwe?
1: Dat was Cas de Ranger met de Ranger Dans. En ik kreeg meteen al een berichtje aan het Finalo Kids Radio Telefoon. Dat ze dus dat even kijken, dat is een berichtje van Bas. En die is nu heel benieuwd wat er allemaal in de Reuzenrad is gebeurd.
2: Ja, dat snap ik wel. Nou ja, goed, wij stapten dus gisteren in het Reuzenrad. Daar hebben we Gerard gesproken, een hele aardige medewerker van het park. Die herkende ons meteen van de radio. We hadden natuurlijk ons oranje shirt aan. Zei, ja. Oh, jullie zijn van de radio. Toen vergat hij bijna dat ding nog aan te zetten.
1: Ja, maar hij vertelde wel dat hij elke week heel trouw luisterde naar Juliana Torre Live. Dus dat was leuk om te horen.
2: Ja.
1: Maar toen zei jij, Arnoud, van ja, ik vind het toch wel een beetje spannend. Dus je zei, misschien moeten we even wat opnemen.
2: Dat ja, dus we gingen erin. Ik dacht, nou ja, van eerste instantie denk je, het valt wel mee. Maar toen ging het dus hoog en hoog. Dan bleef hij stilstaan. En nou, luister even mee hoe dat ging.
3: Oh. We zitten nu in het blauwe karretje, maar hij hangt schuin. Maar ik vind het echt heel eng.
4: Ja, we zitten ook niet helemaal goed qua gewicht, hè?
3: Oh, nee, je moet even van die kant. Oh, gast, past al. Waarom hangt hij nou stil?
4: Omdat andere mensen moeten instappen.
3: Oh, ik vind het, hij schommelt.
4: Ja, je moet wel stil blijven zitten, nou, anders dan schommelt hij heel erg.
3: Nou, zitten in het reuzenrad van Juliator. Maar Jannie, kun je mij even uitleggen wat we zien? Want jij bent hier al vaker geweest.
4: Nou, dat is wel lang geleden hoor, toen was ik nog heel jong. Even kijken, we kijken nu uit op het dak van het theater en het spookhuis. Dat staat ernaast. En daar een beetje naar links, dan zie je de hele grote toren, waar Juliana Toren natuurlijk onbekend staat. Als we dan naar de rechterkant kijken, dan zien we die nieuwe achtbaan, die ronddraaiachtbaan, de Texas Twister. En als je nu naar achter kijkt, Arne, moet je wel heel voorzichtig draaien.
3: Help. Maar gaat hij nog hoger zometeen?
4: Ja, hij gaat nog hoger.
3: Nee. Oh, wat heftig.
4: Dan zie je de dino-baan. Zie je dat? Kijk daar, met allemaal verschillende dinosaurussen.
3: Leuk. Ja, voor mij mag hij wel weer gaan, hoor.
4: Ja, ik denk dat je toch echt even moet wachten, hoor. Maar ik zou... Arne, je moet niet je telefoon op de bank neerleggen. Het kan eraf glijden. Dan valt je telefoon een paar meter naar beneden. En dan heb je echt een nieuwe nodig.
3: Nou, we gaan door in het reuzenrad. Oh, daar gaat hij al.
1: We werden even... Ja, ik was aan het opletten. Nee. Absoluut, absoluut. Nee, we waren even aan het nakletsen. Want wij zijn wel eens vaker in Julianentoren geweest. Tenminste, in je hoofd met de liedjes. Want we draaien heel veel muziek van Julianentoren. Maar er ontstond hier, want we hebben nog steeds bezoek, namelijk even discussie, waar die dino-baan nou eigenlijk is. Want als je in zo'n reuzenrad zit, dan zie je natuurlijk alles om je heen. Maar ondertussen draai je ook nog. Dus je moet niet dan ineens denken, hey, de ingang zat toch aan de andere kant van het park.
2: Nee, dat is waar. We hebben ook nog een hele leuke show gezien trouwens met meneer Kaasgaaf en mevrouw Suikerspin en met Jul en Julia.
1: Ja, van de Wensput.
2: Degene die we zo meteen gaan bellen, die gaat dat allemaal beleven.

0: Ja, een pretpark is natuurlijk super leuk om naartoe te gaan. En helemaal als je kaartjes wint. En dat kan de hele zomer bij Hallo Kids Radio. Elke week hebben we een ticketalarm op de radio. En elke week win je dus ook tickets voor een ander park. En deze week is dat voor Julianatoren.
1: Spannend. Nou, ik hoor de spannende muziek al. Mm-hmm. Dat betekent dat wij iemand gaan bellen die nu thuis zit en nog van niks weet.
0: Absoluut, ja. En ik ben benieuwd of ze dan ook in de buurt zijn van de telefoon. Ik hoor in ieder geval de telefoon overgaan. Dat is alvast de helft. Nu nog iemand aan de andere kant. Hallo, goedemiddag. Hallo. Met Annette Maioni van de radio.
2: Hoi.
0: Hallo. Volgens mij is er iemand heel blij die hoort dat wij gebeld hebben.
2: Ik had even eenmaal niet gedacht. Ik ga even mijn dochter erbij roepen, want het is eigenlijk voor haar.
0: Ja, nou, maar ja, natuurlijk. Ja, absoluut.
1: Maar misschien mag mama wel mee, hè?
0: Oh, ja, dat hoop ik wel. Ja, dat is toch wel gezellig. Ja.
2: Want jullie staan nog wel aan, namelijk.
0: Oh, gezellig. Oh, dan horen we alles dubbel. Gezellig, leuk. Ja. Hallo, is inmiddels Anouk bij de telefoon?
3: Ja.
0: Ja, Anouk, vertel eens even, hoeveel jaar ben jij?
3: 4.
0: Kijk eens aan. Zeg, Anouk, dan zit je dus al wel in groep 1, toch? Of nog niet?
3: Ja.
0: Aha, kijk eens aan. En Anouk, heb jij dan in groep 1 al toevallig al een schoolreisje gehad?
3: Ja.
0: En waar ben je toen naartoe gegaan?
3: Vroeger ging ik nog naar de Space Expo.
2: Aha. Space Expo, hè?
0: Space Expo, oh, dat klinkt wel heel cool. Ja, dat is wel een klein beetje anders dan wat we hier nu in de studio hebben liggen. Want Anouk, jij hebt samen met mama meegedaan voor de prijsvraag met het ticketalarm. Schrok je er niet heel erg van toen op de radio, toen het kwam?
3: Ja.
4: En weet je nog waar wie die kwam, het ticketalarm?
3: Julia.
0: Ja, want inderdaad, Jul en Julia zijn te vinden in Julianatoren. Zeg, maar Anouk, ik ben toch even benieuwd. Ja? Ben je daar ooit al eens geweest in Julianatoren?
3: Ja.
0: Oh, kijk eens aan. Jij wil gewoon even opnieuw op bezoek. Hartstikke gezellig. Zeg, Anouk, want we hebben natuurlijk een hartstikke nieuws voor jou. Want Arnoud, Anouk heeft gewonnen!
1: Ja, dus jullie gaan naar meneer Kaasgaaf, mevrouw Suikerspin, Jong en Julia en Castoreentje en nog veel meer, hè?
0: Absoluut, absoluut. Anouk, ben je er blij mee?
3: Ja.
0: Wow, hoor ik op de achtergrond. Dat is leuk. Zeg, Anouk, maar dan vraag ik me wel even af, hè? Want je neemt mama, neem ik aan, mee naar Julianatoren. Wil je nog iemand meer meenemen dan?
3: Ja.
0: Ja, wie ga je meenemen?
3: Mam, Menno.
0: En wie is dat?
5: Wie is Menno?
3: Dat is mijn broertje.
0: Oh, ja, oh, dat is gezellig. Mag broertje ook mee? Absoluut. Ja, dat vind ik heel goed. Zeg, Anouk, dan ga ik...
3: En papa.
0: Oh, en papa mag ook mee. Oh, dat is leuk. Dan met z'n vieren. Ja. Want Anouk, dan ga ik namelijk met mama even afspreken dat ik precies weet waar ik de kaartjes naartoe moet sturen. En dan zeg ik gewoon tegen jou alvast heel veel plezier binnenkort bij de Julianatoren. En als je daar dan geweest bent, wil je dan een foto sturen?
3: Ja.
0: Ja, oh gelukkig. Ja, want je kan natuurlijk met zoveel mensen op de foto. Dat is hartstikke leuk. En dan kunnen we zien dat je een hele leuke dag hebt gehad. Nou, Anouk, ik wens je vandaag nog heel veel plezier. En dan alvast tot de volgende keer op de radio. Doei!

0: Kinderen voor Kinderen met de Dabadi Dabada. En in de studio hier bij het bezoek is er een beetje meegedanst. Altijd gezellig natuurlijk als dat gebeurt. En we hadden net ook Anouk van 4 aan de telefoon. Die ging er vandoor met de kaartjes voor Julianatoren. Een heel leuk pretpark. Die zijn nu wel trouwens vergeven. Dus dat betekent volgende week een nieuw park. Maar ik ga nog even niet verklappen wat dit is. Want het is namelijk niet in Nederland.
1: Nee, het is ik mag niks zeggen.
0: Nou ja, het land mag je wel zeggen. Dat vind ik nog wel oké.
1: België.
0: Ja, België. Maar goed, in België zijn heel veel verschillende attractieparken. Dus we gaan nog niet verklappen waar in België. Maar volgende week gaan we iemand dus naar België sturen.
1: Goed. Ja. En we hebben wat bekend te maken. En dat is natuurlijk de nieuwe superhit van volgende week.
0: Absoluut.
1: En ik had eigenlijk het namakeralarm eventjes mee willen nemen.
0: Hoezo?
1: Nou, ook dit liedje is weer nagemaakt.
0: We kiezen ze wel heel erg uit, hè, de laatste tijd, de superhit. Ja.
1: Die Mayo Mayo, dat was ook een liedje wat eigenlijk al in 1968 gemaakt is. Dit liedje wat we nu gaan laten horen is, het is leuk, maar het is wel nagemaakt.
0: Maar van wat? Van wie? Doe eens even een stukje.
1: Het is een popklassieker uit 1963.
0: Oh, ja. Ook alweer oud.
1: I only wanna be with you. Tang, tang.

0: Dat was een heel vrolijk liedje en vooral een heel snel liedje. Want dit liedje nemen we regelmatig mee als we ergens naartoe gaan op een evenement. En dan is het de papa's en mama's tegen de kids. En dan is uiteindelijk altijd het verhaal. Degene die gewonnen heeft, die mag kiezen wat er gegeten wordt. Dus ik dacht, we hebben het eigenlijk niet hier gedaan in de studio.
1: Ik weet wat je gaat vragen.
0: Ja, maar ik wilde inderdaad, de bezoek is er nog. Famke en Thomas zijn er nog. Dus ik was even benieuwd. Hebben jullie toevallig, kom eens even bij de microfoon bij Arnoud staan.
1: Nou, even een lampje ging het aan. En Thomas die vraagt... Ja, wat gaan we doen dan?
0: Dit dus.
1: Ik ben even benieuwd. Wat is, Famke, jouw favoriete eten?
2: Tomatenpasta.
0: Oh, dat is heel specifiek. Zo, ja. Ik dacht er komen frietjes uit of zo. Maar tomaten.
1: Met lekkere saus. Och, heerlijk.
0: Maar zag je wat er gebeurt toen ik zei frietjes?
2: Ik lust geen frietjes.
0: Oh, nee. Oh, wat erg. Oh. Maar hoe heb je al die 8 jaar dat dan gedaan? Maar,
1: hoe bedoel je, hoe heb je dat al die 8 jaar
0: gewoon,
1: gedaan?
0: Ik bedoel, de meeste kinderen die ik ken, die zeggen... Nou ja, frietjes is mijn lievelingseten. Maar heb je gewoon op kinderfeestjes en zo... Ik bedoel, overal heb je frietjes. Hoe doe je dat dan?
1: Gewoon niet eten?
2: Een klein beetje eten.
0: Een klein beetje eten. Och.
1: Nou, maar...
0: Ja, oh, wat erg.
1: Nou, maar tomatenpasta, dat is lekker zeg.
0: Dat is alvast, maar toch.
1: Thomas, kom eens even hier. Want dan gaan we even aan jou dezelfde vraag stellen. Wat is jouw favoriete eten?
2: Patatjes.
0: Ja, het is toch een tweeling die niet op elkaar lijkt, hè? Dat is duidelijk.
1: Dus dan snap ik het al. Alles wat Famke laat liggen, dat eet Thomas.
0: Maar dan ben ik wel even benieuwd, Thomas. Want kijk, je zegt wel frietjes, maar ik hoorde jou net stiekem ook al iets over de snacks roepen. Wat vind je dan lekker? De frietjes of de snacks?
2: De frietjes.
0: Toch wel? Oké, want het hoort eigenlijk bij elkaar.
2: Geen frietjes.
0: Oh ja, sorry, jullie zeggen patatjes boven de rivier. Ja, maar het smaakt allebei hetzelfde, hè? Of zeg je, de dikke patatjes zijn lekkerder dan de dunne?
2: De dunne zijn lekkerder dan de dikke.
0: Ja, vind ik ook. Ja, daar ben ik het wel mee eens. Ja, dus, wat gaan we dan vanavond eten met z'n allen? Hebben we al wat bedacht?
2: Frietjes!
0: Ja, dat zeg jij, maar...
1: Ja, oké, we hebben hier team frietjes en... team tomatenpasta.
0: Ja, maar dan moet je het thuis eten. Ja. Misschien moeten we mama er even bij halen. Mama?
1: Ja, we gaan het gewoon even aan mama vragen. Ja. Die maakt mama... Ja, die
3: mama
1: heeft, die...
3: moet stemmen.
1: Ja!
0: Oh. Mama moet stemmen, dat is duidelijk.
4: We weten nog niet wat we gaan eten, want we gaan zo meteen naar een restaurant hier in de buurt.
0: Oh, dan kan het dus zijn dat iedereen dus gewoon zijn eigen lievelingseten krijgt. Dat zou helemaal handig zijn.
4: Ja, maar tomatenpasta hebben ze daar niet, want dat is een recept van mama.
0: Even terug. Arnoud, even terug. Dan willen we het recept even weten natuurlijk. Ja, hè? Want waarom? Waarom is dat dan het favoriet van Famke? Wat is zo bijzonder aan jouw tomatenpasta?
4: Nou, het is pasta. Het zijn tomaatjes, cherry tomaatjes. Of hoe heeten die dingen allemaal? Snoeptomaatjes. Ja. Je hebt lenteui.
0: Ja.
4: Een beetje sambal. Mascarpone en geraspte kaas. En het is niet heel gezond.
0: Ja, maar dat maakt niet uit, hè? Dat zijn de frietjes ook niet.
4: Nee, precies.
0: Nee, dat is ook zo.
4: Maar nee, dan gaat het even in de oven.
0: Maar er gaat ook sambal in, hoor je dat? Dat is toch wel... Dus Famke, jij met 18, je kan gewoon al prima tegen pittig eten.
4: Ja, ik doe er niet te veel in. Soms schiet ik wat uit.
0: Oh jee. Oh, ja, vind ik ook. Ja, ik ben ook wel team pittig eten. Terwijl, we hebben hier in de studio wel eens pittig eten gehad. Nou, dan moet je echt... Arnoud, die ziet helemaal met tranen in zijn ogen. Het is zo heet. Dus lekker. Ja. Ja, vind ik ook. Oké, maar dan...
1: Nou, dat is... Oké, maar ik dat moeten we een keer gaan maken. Lekkere pasta.
0: Klinkt wel lekker, ja.
1: Maar stel nou, Famke, kom eens even erbij nog. Stel nou dat je dus in het restaurant vanavond zit... en hebben ze dus geen pasta met tomatensaus. Wat vind je dan daarna het allerlekkerste?
0: Ja, goed punt.
2: Weet ik niet.
1: Bijvoorbeeld aardappeltjes of sushi of... pizza?
0: Oh, dat is ook lekker.
2: Pizza.
1: Pannenkoek.
0: Ja. Wat lust je niet? Alles. Nee, grapje.
2: Nee, ik lust heel weinig.
0: Oh, vandaar dat jij frietjes zo lekker vindt. Aha, duidelijk.
1: Ja, wij waren op Ameland en toen... kijk, dat is natuurlijk... Als ik met Mayoni op pad ben... Dan eindigen we altijd in de pizzeria.
0: Ja, maar dat is mijn favoriete eten. Kijk, ik vind frietjes ook heel lekker.
1: Ja, dus
0: ik heb het 2 dagen achter elkaar gehad. Maar dat vind ik dan ook wel weer te veel. En bij een pizza is makkelijker. Want dan verander je gewoon hetgene wat er bovenop zit. En het is weer een nieuwe maaltijd.
1: Ja, dus dag 1 zaten we aan de pizza. Dag 2 zaten wij aan de pizza. Mm-hmm. En dag 3, nou, voor de verandering...
0: Ja, maar wacht even.
1: Aan de pizza.
0: Ja, maar wacht even.
1: Ja.
0: Jij had iets anders mogen kiezen.
1: Oh, dat zeg
0: en
1: je
0: hebt het niet gedaan. Maar ze hadden bij het restaurant ook andere opties.
1: Ja, niet veel, maar goed. Was wel lekker trouwens.
0: Absoluut.
1: Zat ook wel een gekke pizza tussen, maar goed, dat is...
0: Pizza's zitten er altijd tussen. Die heb je altijd.
1: Hebben we even een liedje over eten?
0: Heb ik, maar natuurlijk. Het gaat over pizza en pasta en frietjes. Goed, hè?

0: Nou, wat was dat nou zeg? Thomas die staat naast mij en die kan even... Thomas, nog 10 minuten. Ja, de uitzending is bijna afgelopen. Maar ja, ik denk dat ik wel weet wat er aan de hand is. Want Thomas, jij had de battle verloren. Dus ik denk dat jij inderdaad heel langzaam aan die klok ziet aflopen. En denkt, oh, maar over een paar minuten... dan moet ik toch echt samen met Arend een liedje gaan zingen. Want dat is inderdaad wel hoe het spelletje werkt. Elke vrijdag hebben we een battle. En dan hebben we de winnaar en de verliezer. Normaal gesproken is dat alleen team Arna tegen team Mayoni. Maar vandaag waren het er dus twee extra bij. Famke en Thomas. Ja, en dan is er nog steeds een winnaar en een verliezer. Alleen, wat wel even leuk is om te vertellen natuurlijk. Is dat deze dame en heer die heeft meegedaan met de winactie. Via de Hallo Kids Radio nieuwsbrief. Maar er waren veel meer kinderen die hebben meegedaan. Dus we krijgen nog meer kids in de uitzending. Niet vandaag, maar wel binnenkort.
1: Nou, superleuk.
0: Ja.
1: Het is bijna 6 uur. En dat betekent dat we zo meteen moeten gaan afsluiten.
0: Ja, je hebt de diepe zucht van Thomas gemist. Want die stond hier even... Maar goed.
1: Nou, kom even bij mij, want wij moeten gaan zingen natuurlijk zo meteen. Hè?
0: Ja, dus, over één liedje hoor, Arnoud.
1: Oh, over één liedje.
0: Over één liedje. Goed dus, zo. Weet je wat? Ik weet het goed gemaakt, Thomas. Dit is over één liedje, dus wat moeten we dan nog even draaien zo? Heb je nog een liedje waarvan je denkt, nou, dat zou ik echt nog even... die moet ik even gaan zoeken. Ik weet welke het is. Ja, dat is van de... Weet je wat? Zal ik dan... Dit doen we eigenlijk nooit.
1: Nee, maar wat ga je doen?
0: Toch even dat liedje van de bank zitten.
1: Dat doen we die eventjes, de entourage.
0: Ja.
1: Toch zullen we dat
0: Eigenlijk is dat natuurlijk wel volledig tegen de regels. Hè? Maar dan moet je hem wel aankondigen, Thomas. Want dat is wel hoe het hoort. Hè? Je hebt gezien net hoe het moest, want jouw zus kon het ook.
2: Goed zo. Nee, plaats.
0: En dan zeggen we...
3: Hier zijn de bankzitters met entourage.

0: Nou, speciaal dan nog even voor Thomas, omdat hij eigenlijk met dit liedje de battle had verloren, maar dan zo net op de valreep toch nog even gedraaid.
1: Ja, goed,
0: ja.
1: Hè?
0: Ja, toch nog even gedraaid. Zeg, Arnoud, als ik zo naar de klok kijk, dan zie ik dat het toch echt inmiddels bijna tijd is om iedereen naar de keuken te gaan sturen, omdat het etenstijd is. Maar ik heb al het eerste berichtje binnengekregen. En ja, alsof Debbie en ik met elkaar kunnen praten, joh.
2: Hoi DJ Arnoud, hoi DJ Mione. Ik ga vandaag barbecuen.
0: Ja, lekker toch? Ja, dit weer is prima voor een barbecue natuurlijk. Arnoud, bij
1: lekker
0: jou is
1: voor
0: dat...
1: je. Ja, nee, dat werd hier al geroepen. Lekker voor je. Maar dat is ook zo.
0: Is ook heel lekker,
1: Debbie,
0: absoluut.
1: Smakelijk eten. En ben ik nog wel benieuwd wat erop gaat.
0: Ja, oh ja, goeie. Ja, dat is wel een goeie inderdaad.
1: Nou.
0: Misschien frietjes of zo? Of de barbecue, zou dat kunnen?
3: Wanneer het tegen zessen loopt, dan is het etenstijd.
0: Ah, misschien vallen ze er doorheen.

0: Mooie tijd.
1: Toen ik zei frietjes op de barbecue, begon iemand heel hard zijn hoofd te schudden.
2: Nee, maar dat kan toch ook helemaal niet?
1: Thomas, jij denkt dat het gewoon kan, frietjes op de barbecue? Joh. Ja? Maar hoe dan? Want het valt er toch doorheen? Op een bordje. Op een bordje.
2: Het moet wel een overvast bordje zijn dan. Anders
1: ja,
2: wordt het
1: maar die bestaan wel.
2: Ja, oké.
1: Ja. Je kunt het een keer proberen, Arnold. Jij bent vegetarisch, dus ik bedoel, dan zal er vast en zeker ook wel een aardappeltje op de barbecue.
2: Dat zou zomaar kunnen. Nou, ja. Smakelijk eten zometeen. Vergeet niet morgenochtend te luisteren naar Dirk Schelen. Die is om 9 op de radio. En om 9:30 dus, meneer Kaasgaaf en mevrouw Suikerspin.
1: Ja, ook gezellig.
2: Met het programma Juliane Toren Live.
1: Mm, absoluut. En niet vergeten, DJ Johan is ook nog in de middag.
2: Die komt in de middag na de wereld van Studio 100. We gaan de show afsluiten. We wensen je een heel fijn weekend. Het wordt lekker weer. Helemaal prima. En Thomas en ik, die gaan dan een beetje meezingen natuurlijk, hè?
1: Ja, maar dan, voordat we dat doen, Arno, moet ik nog even dankjewel zeggen tegen onze extra DJ's natuurlijk.
2: Hè?
1: Want Famke heeft het ook goed gedaan.
2: Dankjewel, Thomas. Wat een gezelligheid. En papa en mama natuurlijk ook, hè?
1: Ja, mama heeft het geheime familierecept gedeeld net op de radio.
2: Druk meegeschreven.
1: Ja. Ik ben alleen wel benieuwd hoeveel ruzie we dan straks misschien krijgen met mensen die zeggen, ja, maar dat is ook mijn familierecept.
2: Oh, dat kan toch ieder zijn... Dan doe je even een eigen snufje bij.
1: Oh ja. Ja, dat kan wel. Ja, maar het is toch een dingetje natuurlijk. Hallo! Nou goed, we gaan het niet langer hebben over familierecepten. We gaan het eens even hebben over het begin van het weekend. Want dit liedje, ja, dat wordt zometeen hard meegezongen hoor. Ik ben benieuwd. Ja. Ik heb de microfoon al goed gezet. Ben benieuwd. Wow, let op hè. Komt-ie jongens.
2: Ja, komt-ie.

0: Nou, smakelijk eten allemaal. En ja, ik hoor net iemand zeggen, ik heb geen zin in het weekend, maar wel in frietjes.
1: Absoluut.
0: Wat is de leukste vakantie die je ooit hebt gehad? Wist je dat er tienduizenden kinderen nog nooit op vakantie zijn geweest? Stichting De Vakantiebank helpt. Door gezinnen die het thuis minder breed hebben, een vakantie te geven. Maak vandaag nog een vakantie mogelijk. Kijk snel op vakantiebank.nl.
1: De leukste uitjesverkiezing is weer begonnen. Welk uitje vind jij echt super gaaf? Een dierentuin, een attractiepark of misschien wel een museum? Stem op jouw favoriet. Met jouw stem zorg je er niet alleen voor dat jouw favoriete uitje misschien wel wint, maar je maakt ook kans op een jaar lang dagjes weg. Ter waarde van wel 500 euro.
2: Wauw.
1: Dus stem nu op jouw favoriete uitje via leukste-uitjesverkiezing.nl.
3: 350 jaar geleden speelden koningen en koninginnen spellen in de tuin van Paleis het Loo. Nu ben jij aan de beurt. Speuren, spelen, knutselen en kijken naar de nieuwe shows. Wil jij ook terug in de tijd? Kom naar de Prinsen en Prinsessendagen. Elke dinsdag, woensdag en donderdag van 21 juli tot en met 20 augustus op Paleis het Loo.
4: Dit is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids Radio.
4: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Rapunzel. Ergens midden in een bos stond een oud huis met een hele hoge toren. Om dat huis lag een geheimzinnige tuin met daaromheen een bouwvallige muur. Hier en daar hadden dikke takken van wilde struiken de stenen zo ver uit elkaar gedrukt dat de muur op sommige plaatsen was ingestort. Het leek net of daar niemand meer woonde. Daarnaast lag een smalle tuin met een klein sober huisje. In dit huisje woonden een man en een vrouw. Die vrouw was erg ontevreden en jaloers. Ze wilde alles hebben wat ze zag. Ze hadden geen kinderen. Niet omdat ze die niet wilden, maar omdat ze er gewoon niet waren. Op een dag stond de vrouw weer eens nieuwsgierig uit het raam te turen naar de tuin van de buren. Ze zuchtte en zuchtte en zuchtte.
1: Wat ben je nou weer aan het zuchten? En wat zie je nu weer dat je graag zou willen hebben?
2: Ach, van nature ben ik een tevreden vrouw, dat weet je.
0: De man verslikte zich bijna in zijn thee, want zijn vrouw was nooit, maar dan ook nooit tevreden.
2: Maar die veel te grote tuin van dat rare oude mens van hiernaast ziet er prachtig uit met al die bloemen en groenten. Kijk, daar bijvoorbeeld staat de heerlijkste en fijnste Rapunzel die ik ooit gezien heb. Ach, lieverd, zou je daarvan niet eens wat bosjes voor mij kunnen plukken? Dat merkt ze vast niet en er staat toch te veel voor haar alleen.
0: De man wist inmiddels al dat het geen zin had om zijn vrouw tegen te spreken, dus beloofde hij 's nachts om wat te gaan halen. Helaas, toen zijn vrouw de volgende dag de Rapunzel met smaak in haar eentje gulzig weg zat te werken, was dat niet genoeg en wilde ze meer en meer. Dat ging zo 3 nachten door. Maar de 4e nacht ging het mis. De vreemde oude buurvrouw had al lang gezien dat er steeds Rapunzel uit haar tuin verdween en was op onderzoek uitgegaan.
3: Zo, dus daar blijft mijn Rapunzel. Het is niet te geloven dat de buren gewoon mijn groenten stelen. Hoe haal je het in je hoofd, buurman?
1: Werkelijk, het spijt me. Ik weet dat het slecht is, maar u kent mijn vrouw niet. Die blijft maar zeuren en zeuren en zeuren als ze eenmaal iets ziet wat ze graag wil hebben. Ik heb geen leven meer.
3: Dacht je nou echt dat je het daarom ongevraagd uit mijn tuin mag stelen? Werkelijk? Maar luister, ik weet het goed gemaakt. Je vrouw krijgt zoveel Rapunzel als ze wil. En in ruil daarvoor krijg ik jouw dochter.
0: De man zei meteen dat het goed was, want hij dacht, nou, ik heb toch geen dochter, dus hoef ik niks te geven en heeft mijn vrouw niks meer te zeuren.

0: Een jaar ging voorbij. De vrouw was inmiddels al die Rapunzel beu. Bovendien had ze een nieuwe bezigheid. Kleertjes breien voor haar kindje dat elk moment geboren kon worden. Een paar dagen later was het zover. De vrouw baarde een prachtige dochter. Eindelijk leek ze echt tevreden en gelukkig. Toen er plotseling door een oude vrouw met een kronkelige stok op de deur werd geklopt.
1: Oh, dag buurvrouw. Wat leuk dat u naar onze dochter komt kijken.
0: Plotseling herinnerde hij zich weer de belofte die hij had gedaan aan de oude buurvrouw. Hij kreeg de schrik van zijn leven toen de oude vrouw hem met priemende ogen indringend aankeek en heel hoog en gemeen lachte. Hij zag het nu pas, voor het eerst helder en duidelijk. Deze oude vrouw was een echte toverkol. Uit haar grijnzende mond met nog maar een paar gele tanden klonk een krassende stem.
2: Maar buurman, dat is toch mijn dochter? Dat weet je toch? Je weet toch wat je beloofd hebt? Ik neem haar mee en verzorg haar goed.
0: Toen de wanhopige ouders beschermend voor het wiegje van hun dochtertje gingen staan en riepen dat ze nooit en te nimmer haar zouden afstaan, gebeurde er iets verschrikkelijks. De oude toverkol veranderde de man en de vrouw in twee prachtige bosjes Rapunzel.
1: Maar alsjeblieft, buurvrouw, wat doet u?
0: Ze plantte ze in de voortuin en liep weg met het kleine meisje in haar armen.
2: Ik noem jou Rapunzel. En vanaf nu ben je van mij.
0: Jaren gingen voorbij. En Rapunzel werd mooier.

0: Overkol Raponsje op te sluiten. Want binnenkort zou ze 18 jaar worden en zou ze kunnen besluiten om haar eigen weg te gaan. En dat wilde de toverkol niet. En daarom sloot ze Raponsje op in de toren zonder deuren en trappen en met maar één klein raam. Elke avond ging de toverkol langs om haar wat te eten te brengen. Ze ging niet op haar bezemsteel, als je dat zou denken. Nee, ze ging onderaan de toren staan en kraste dan...
1: Raponsje, Raponsje, laat je mooie vlecht eens neer.
0: Als ze dat geroepen had, verscheen er een hele lange vlecht uit het raam. En daarlangs klom ze dan naar boven.

0: Ook dat ging zo weer jaren en jaren door. En niemand die het zag of wist. Tot er op een dag een reiziger langskwam op een prachtig wit paard. Het was een hele rijke en belangrijke man. Dat zag je zo. Hij stond verbaasd te kijken hoe die oude vrouw met haar kromme benen langs die vlecht naar boven klom. En zei bij zichzelf...
1: Heel vreemd. Dat moet ik eens beter bekijken. Wie zou daar in die toren zitten?
0: De volgende ochtend kwam hij terug en ging onderaan de toren staan roepen.
1: Meisje! Meisje! Laat je mooie vlecht eens neer!
0: Hij klom langs de vlecht naar boven en daar zag hij het mooiste meisje dat hij ooit had gezien. Rapunzel schrok hevig toen ze de knappe prins door het raam naar binnen zag stappen. Maar ze keken elkaar aan en waren op slag verliefd.
1: Wil je met me trouwen?
2: Ik zou heel graag willen, prins, maar hoe kom ik hier weg?
1: Ik heb een plan. Morgen neem ik je mee. Voor nu laat niets merken. Tot morgen, Rapunzel.
0: De prins ging weer langs de vlecht naar beneden en gaf nog een laatste handkus. Rapunzel had nog maar net haar haar binnengehaald toen de toverkol onderaan de toren stond te roepen. Oeh, dat ging maar net goed.
3: Rapunzel, Rapunzel, laat je mooie vlecht eens neer.
0: De toverkol klom naar boven en keek Rapunzel doordringend aan. Ze deed net of ze niet zag dat Rapunzel bloosde, maar nam zich voor eens wat beter op haar te letten. De volgende dag kwam de prins weer terug en vroeg aan Rapunzel om haar mooie vlecht weer neer te laten. Eenmaal in de torenkamer vertelde de prins zijn plan.
1: Dit is mijn plan. Ik knip je vlecht af en hang die aan het venster. Zo zal die toverkol te laat merken dat je weg bent. Kom, je mooie vlecht zit nu vast aan het venster. Ga jij eerst naar beneden. Ik heb hier nog wat belangrijks te doen.

0: Terwijl Raponsje naar beneden klauterde, begon de prins enkele planken van de vloer los te maken. Daaronder was niks. Wel 100 meter niks. En daarna een diepe put met water. Zo, dacht hij, dat houdt die oude toverkol wel even bezig. Ze zal denken dat Raponsje naar beneden gevallen is en zal haar dan niet meer zoeken. Maar zover kwam het niet. Want net toen de prins naar beneden wilde gaan, klom de toverkol naar binnen. De prins nam een snoekduik en kon nog net de vlecht van Raponsje pakken. Vliegensvlug ging hij ook naar beneden en samen met Raponsje ging hij op zijn paard zo snel als de wind op weg naar zijn kasteel. Een vreselijke toverspreuk werd vanuit de toren gegild. De toverkol stond de stampvoeten van woede. De planken kraakten onder haar gewicht. En ja hoor, daar ging ze. De diepte in. Wel 100 meter in het niks. En toen in de diepe put met water. Ze probeerde nog wat te toveren onderweg, maar het hielp allemaal niets. Ze viel en bleef vallen. Maar helaas voor haar kunnen toverkollen niet tegen water. Dus toen haar billen het water raakten, losten ze op in een klein wolkje rook.
1: Hoe heet je eigenlijk?
2: Raponsje.
1: Raponsje, trouw met mij en word koningin van mijn land.

0: denk je, kan ik eigenlijk nog wel over straat zo met het korte haar? Je moet er wel een beetje aan wennen.
1: Je ziet er prachtig uit. Maak je niet zo druk. Die staart zou maar achter het paard gaan slepen. Daar wordt hij ook niet mooier van.
0: Nee, daar heb je wel gelijk in. En het is ook een heel stuk lichter zo met lopen. Is wel makkelijk.
1: Ja, het scheelt je natuurlijk ook een heleboel borstelen elke dag.
0: Ja, daar zeg je wat. En wat dacht je van

0: Hallo, ik ben Marnix. Ik ben 7 jaar. Ik luister jullie elke avond. Ik vind jullie echt een topradio. Ik vind het fijn dat jullie draaien. Groetjes, Marnix Olaf Arendsen.
1: Hakuna Matata. Allee, je hebt het of niet?
2: Hakuna Matata.

0: Want toen hij nog een zwijntje was.
1: Toen ik nog een zwijntje was.
0: Heel schoon.
1: Dank u.
0: Hij vond dat zijn geur niet zo'n charme bezat. Iedereen liep weg als hij zijn eten op had.
1: Heel gevoelig was ik, ook al was ik een kind. Ik was gekwetst, ik stonk altijd een uur in de wind. Door dat schaad ik mij.
0: Hij schaamde zich rood.
1: Nee, ik was echt niet blij. Maar men zag me leek niet.
0: Ongelukkig.
1: Telkens ik een schreef.
0: Hey, Pumba, er zijn kinderen bij.
2: Oh, pardon.

0: mee in de jungle wildwaterbaan? Of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen? Of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
1: Yeah! Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
0: Dichterbij dan je denkt.
1: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
2: 350 jaar geleden speelden koningen en koninginnen spellen in de tuin van Paleis het Loo. Nu ben jij aan de beurt. Speuren, spelen, knutselen en kijken naar de nieuwe shows. Wil jij ook terug in de tijd? Kom naar de Prinsen en Prinsessendagen. Elke dinsdag, woensdag en donderdag van 21 juli tot en met 20 augustus op Paleis het Loo.
3: Geef kinderen een dag om nooit te vergeten. In het Oude Ambachten en Speelgoedmuseum beleef je samen hoe het vroeger was. Zelf ontdekken, spelen en ervaren. En bekroond als leukste uitje van Gelderland 2026 voor gezinnen met kinderen. Plan vandaag nog je bezoek en beleef het samen. Kijk snel op ambachtenmuseum.nl.
4: Is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids Radio.
4: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou. Dit is Hallo Kids Radio.

0: Nou heb ik weer honger gekregen. Waar zijn die geitjes gebleven?
1: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
2: Ja, dat vind ik ook.
3: En ik ook.
4: Kids Radio is cool.
5: Kids Radio is echt super.
6: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
7: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
8: Kids Radio, heel leuk! Ja!
9: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Door een roosje. Er waren eens lang geleden een koning en een koningin die al jaren verlangden naar een kindje. Totdat er een wonder gebeurde en er ook echt een prinsesje werd geboren.
1: We geven het grootste geboortefeest dat er ooit is geweest in het hele land. Nodig alle edelen uit en alle feeën.
0: De lakei begon onmiddellijk met het schrijven van de uitnodigingen. Alle edelen en 13 feeën.
1: 13? We kunnen de slechte vee toch niet uitnodigen?
0: En zo geschiedde.
1: Welkom, vrienden, en een speciaal hartelijk welkom voor de 12 goede feeën.
2: Wij kunnen u niet zeggen hoe gelukkig wij zijn met de geboorte van ons dochtertje.
3: Lieve koningin, wij zouden graag een wens voor haar uit willen spreken. Ik geef jou de gave van schoonheid.
4: En ik de gave van oprechtheid.
0: Zo ging het nog even verder, totdat de 12e vee aan de beurt was. Deze wilde net haar wens uitspreken toen het ijzig koud werd in de grote feestzaal. De kaarsen begonnen te flakkeren en de grote houten deuren vlogen met een klap open.
5: Hoe haal je het in je hoofd? Waarom ben ik niet uitgenodigd?
6: Wat gebeurt hier?
5: Het is jouw schuld dat ik hier niet ben uitgenodigd. Als bewijs van eeuwigdurende koningsliefde zal ik ook een wens uitspreken voor de kleine meid. Op de dag dat ze 16 jaar wordt, zal zij zich prikken aan een spinnenwiel en sterven!
6: Nee!
7: Grijp die vrouw!
0: De wachters sprongen naar de boze vee, maar waren te laat.
6: Wat moeten we nu doen?
3: De toverkracht van de slechte vee is veel sterker dan die van mij. Maar ik kan de toverspreuk wel veranderen. Lieve prinses, als jij je prikt aan een spinnenwiel, zul je niet sterven, maar je zult in een diepe slaap vallen. Zo diep dat je 100 jaar zult blijven slapen, wachtend op de kus van je ware liefde.
0: De volgende

0: in ons land.
1: Die avond ging de goede vee op pad samen met het prinsesje. Ze besloot voor de zekerheid naar een oud houthakkershuisje te gaan, diep in het bos, waar niemand haar zou kunnen vinden. Zo kon ze tot haar 16e verjaardag veilig opgroeien.
2: Ik moet een naam voor haar hebben. Een naam die niets te maken heeft met een prinses. Door een Roosje wil ik je noemen en ik zal een goede tante voor je zijn.

0: Vele jaren gingen voorbij. Door een roosje leefde vrolijk en vrij in het bos met de goede vee. Het was vlak voor haar 16e verjaardag toen ze door het bos liep. Het bos was zo mooi en de bloemen roken zo heerlijk dat ze spontaan begon te zingen. In de buurt van de open plek was een prins aan het jagen. Hij hoorde het gezang en keek wie er zo'n prachtige stem had.
1: Wie ben jij?
2: Mijn naam is prins Jonathan en jij? Hoe heet jij?
1: Mijn tante noemt me Doornroosje.
2: Je naam is net zo mooi als jij.
0: Doornroosje begon te blozen. De prins vond haar het mooiste meisje dat hij ooit had gezien. Waarom was ze een boerenmeisje en geen prinses? Anders zou hij onmiddellijk met haar trouwen. Plotseling kwam de goede vee aangelopen.
3: Doornroosje, ik heb je toch geleerd dat je nooit met vreemden mag praten?
1: Wat kan het voor kwaad?
3: Het kan heel veel kwaad. Als jij eens wist waar sommige mensen toe in staat zijn.
0: De dag van Doornroosje's 16e verjaardag brak aan. De vee had zich voorgenomen om haar geen seconde uit het oog te verliezen. Maar helaas, de haan vergat te kraaien, zodat de goede vee nog diep lag te slapen toen Doornroosje allang wakker was.
1: Ik heb heerlijk geslapen. De vee slaapt nog. Dan kan ik mooi nog even snel het bos in om voor mijn verjaardag bloemen te halen.

0: Ondertussen was de prins verder gereisd. Hij had gedroomd van Doornroosje en was zo verschrikkelijk verliefd geworden dat hij besloten had terug te keren om haar te vragen om met hem te trouwen. Doornroosje was ondertussen steeds dieper en dieper het bos ingegaan.
1: Hé, wat staan daar voor prachtige bloemen? Hoe kan het dat ik die nooit eerder heb gezien? Wonderlijk, ze staan bij een huisje.
0: Al bloemen plukkend liep ze richting het huisje toen ze plotseling een oud vrouwtje zag die zat te spinnen met een spinnenwiel.
1: Dag mevrouw, wat bent u aan het doen?
2: Ik ben garen aan het spinnen, lieve kind.
1: Mag ik even kijken? Ik heb zoiets nog nooit gezien.
2: Dit is een spinnenwiel. Dat gebruiken we om wol tot garen te spinnen. Wil je het ook eens proberen?
1: Kan dat geen kwaad?
2: Natuurlijk niet. Ik ben er toch bij. Ik zorg dat je niets overkomt.
0: Toen Doornroosje haar hand uitstak naar het spinnenwiel, gebeurde dat wat 16 jaar geleden voorspeld was. Ze prikte zich en Doornroosje viel op de grond neer. De oude vrouw bleek niet minder dan de boze fee te zijn.
2: Dat zal ze leren om mij niet uit te nodigen.
0: Ondertussen was de goede vee wakker geworden en had het lege bed van Doornroosje gevonden. Ongerust ging ze op zoek en vond een slapend Doornroosje. Ze schrok hevig. De boze fee was haar toch voor geweest. Ze had niet kunnen voorkomen dat de verwensing uitkwam. Gelukkig had haar spreuk gewerkt en was alles en iedereen in en om het kasteel in een 100 jaar durende slaap gevallen. Ze besloot Doornroosje terug te toveren naar haar eigen torenkamer, waar ze die 100 jaar zou blijven slapen. De volgende ochtend stond prins Jonathan voor het huisje van de goede fee.
3: Doornroosje, het kan me niet schelen dat je geen prinses bent. Ik hou van je en ik wil je nooit meer kwijt. Trouw met mij!
0: De goede fee kwam verdrietig naar buiten en vertelde hem het treurige verhaal.
3: Betoverd? Ik wil haar zien en ik ga niet weg voor je me vertelt.

0: verteld heb waar ik haar kan vinden.
1: Voor je eigen bestwil zeg ik niet waar ze is. Het zou je ondergang zijn.
0: En toch wil ik het weten.
1: Goed. Ik zie dat niets of niemand je nog weghoudt van Doornroosje. Maar besef wel dat waar je nu voor kiest, ik niet meer ongedaan kan maken.
2: De goede vee legde hem uit waar het kasteel van Doornroosje was. En daar ging de prins. Hij gaf zijn paard de sporen op weg naar zijn Doornroosje. Eenmaal aangekomen in de tuinen van het kasteel, slaat ook voor hem het noodlot toe. In een flits veranderde de prins met paard en al. En daar stond hij, als standbeeld voor de komende 100 jaar, net als de anderen. Met dit verschil dat de goede vee ervoor had gezorgd dat prins Jonathan als eerste door de ochtendzon gewekt zou worden.

0: Vele jaren gingen voorbij en het kasteel raakte overwoekerd met doornstruiken. Vele ridders gingen naar het kasteel toe en probeerden met hun zwaarden de struiken weg te hakken. Maar er was er geen één die het lukte om de torenkamer te bereiken. Na 100 jaar werd prins Jonathan gewekt door de eerste zonnestralen. En nog steeds in volle vaart galoppeerde hij op de poort van het kasteel af. Maar nog voor zijn zwaard de doornen had geraakt...
1: Dat is vreemd. Alle doornstruiken verdwijnen.
0: En zo bereikte de prins de hoogste torenkamer. En daar lag Doornroosje. Hij boog zich voorover en kuste zachtjes haar lippen. Doornroosje sloeg haar ogen op en keek in die van Jonathan.
2: Goedemorgen. Wat doe jij hier? Ik geloof dat ik wel heel diep geslapen heb.
1: Jij bent nog steeds het mooiste meisje dat ik ooit gezien heb. Wil je met me trouwen?
2: Jonathan, ik vind je erg aardig, maar je overvalt me met je vraag. Daar zou ik graag nog een nachtje over willen slapen.
0: Het antwoord van Doornroosje was gelukkig ja. Het huwelijk werd het grootste feest dat ooit gevierd was in het land en waar nog jaren later over werd gepraat.

moeder zelf van grappen.

Hallo, luister allemaal naar Kids Radio. Want de Kids Radio is super top. En je kan er lekker op dansen met de muziek. En als je niks te doen hebt, ga je toch lekker luisteren naar de Kids Radio. Liefst Daphne.

0: Klaassen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Evina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Thijs en wij vinden Kids Radio heel leuk!
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo!

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Muzika!
1: Hallo, wij waren vandaag koekjes aan het bakken. We hebben lekker Radio Kids aangezet. En was daardoor een stuk leuker, want er waren ook liedjes die we kenden. Dus gingen we een beetje meezingen. Doei! Groetjes, Elise!

0: ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!

ik ben Fabian. Ik vind dat jullie zo erg jullie best doen. Dus mensen die dit horen, geef even een applausje voor hun. Want hun doen echt hun best, vind ik. Groetjes, Fabian.

Per ongeluk vielen de wachters toch in slaap. En de sterrenveeën ontsnapten. Zo snel als ze konden. Maar na een paar nachten kwamen ze alweer terug. Want ze misten de vijver. Ze wilden er liever gewoon maar blijven dansen.

0: weer terug.
1: Hey, ze zijn weer terug.
2: Hallo.
1: Wie had dat nou gedacht, zeg?
2: Ja, eigenlijk ook.
1: Wat een verrassing. Wat leuk, meisjes. Het is hoog tijd voor een feestje.
3: Ja.
1: Jongens, meisjes.
4: Hallo. Wij zijn
5: Leonie
4: en Marit.
5: En wij wensen iedereen een hele fijne dag.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

fluffy, glitter en van snoep alles van mij. Smoothies, slijm en eenhoornpoep, ja ik wil slijm. Dat is super de bom, doe er boterschuim of water bij.

fluffy glitter en van snoep, alles van mij. Smoothie, slijm en eenhoorpoep, ja ik wil slijm. Dat is super de bom, doe er boterschuim of water bij.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop.

0: Als wij zingen Waar ga je heen, dan zingen jullie...
1: Zo alleen, zo alleen.
0: Precies. En als wij zingen Zing jij er lustig op los, dan zingen jullie...
1: In het bos, in het bos.
0: Precies. Even oefenen. Komt-ie.

0: hallo allemaal. Hier de baas van kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

In het buitenuurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

luisteren naar jullie radio en hebben het echt heel gezellig. We hebben een hele dansvloer gemaakt en dansen op alle nummers. Joehoe!

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9
1: met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan!
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: 4, 5, 6. Hé, waar is de laatste nou?
1: Kiekeboe.
2: Winnen doe je bij Hallo Kids Radio.
3: Yes! Wil jij ook een toffe prijs winnen?
2: Ja! Luister dan elke

0: En doe nu maar snel je pyjama aan.
1: Ik ben echt de grootste fan ooit.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
8: Dit is Hallo Kids Radio.